0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

wat ze proberen om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mijn streamende coupletten wat u bereikt.

boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou. Op

de politie machteloos en het verkeer ontbreekt. Kranten konden niet verschijnen, alle zenders vielen uit. Treinen die railleerden, in het leger werd gemuid. Schoolgebouwen opgeblazen, bloedvergieten overal. Vragen in de Kamer en het kabinet ten val.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

today. Oh, yeah.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Welkom bij Gewoon Groen van zondag 19 juli 2026. Is de Groene Deal nog relevant? Het was zo goed bedoeld door Europa om in te zetten op verduurzaming van de samenleving. Felle discussies volgden. Feiten moesten het afleggen door meningen. En opvolgende politici waren vooral bezig om de uitgangspunten van de Green Deal af te zwakken. Waarom dan nu weer aandacht voor dit verhaal? In een recente studie naar de effecten van elektrisch rijden komt naar voren dat de inzet op EV tot gevolg heeft dat de afhankelijkheid van olieimport iets kleiner is geworden. Iets. En dat de olieprijs, hoewel nog steeds erg hoog, toch beheersbaar is gebleven zonder tekorten. Ze rekenen ook uit dat de gemiddelde auto in Europa 8 tot 9 vaten olie, dus zo'n 1300 liter brandstof, per jaar verbruikt. Elektrische auto's verbruiken veelal en steeds meer goedkopere zonne-energie. Economisch is dat een prima balans, nog los van de milieueffecten, vervuiling, fijnstof en geluidsoverlast. En de verslaafde afhankelijkheid van olieuitmaatschappijen buiten Europa is mooi meegenomen. Deze ruilen we dan wel in voor de afhankelijkheid van China, maar die is minder verslavend, omdat die technologie ook in Europa beschikbaar is of beschikbaar gemaakt kan worden. Olie daarentegen niet. Is dan alles koek en ei? Nee, een samenleving bijsturen is lastig. Waarom een EV aanschaffen als de benzinepruttel altijd goed heeft gewerkt? Mensen willen niet veranderen, tenzij. Dat tenzij krijgt ook steeds meer handen en voeten. Benzineprijzen die hoog blijven, EV's die de leasemarkt domineren omdat ze uiteindelijk goedkoper zijn. En de video's van lange kilometers, lange files en ruzies voor benzine in Rusland doet ook wel wat met de meningsvorming. Terug naar de Green Deal. Het waren fanatische politici die het voortouw namen en de tegenwind incasseerden. Maar als zo vaak met mensen die gedreven door een eerlijke visie voorop lopen, krijgen ze uiteindelijk gelijk. Alleen veranderen de argumenten om de doelen te bereiken nog wel eens gedurende de uitvoering. Want het is de derde zondag van de maand, het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. En deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel met een kleine virtuele redactie. En de technische ondersteuning is van Arjan Doelman. Ja, en dan gaan we altijd over naar de eerste muziek. En dat is in dit geval door onder andere Jan Smit met Tuintje in mijn hart.

0: Een tuintje in mijn hart, gaan we naar een tuintje voor je tuintje. Welkom Karin de Rooij. Jij bent een van de bewoners die negatief werd verrast door de gemeente. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, wij wonen sinds 2018 met veel plezier in de wijk Bloemendaal. Jaren 70 woning. En we hebben het huis gekocht. We hebben de tuin, de voortuin dachten we ook gekocht. Helemaal opnieuw mooi ingericht. En toen kreeg ik opeens een brief van de gemeente van die voortuin, die is een deel is niet van jou.
0: Ja. Ja, en dat wist je natuurlijk.
1: Nee, dat wisten wij niet. Nee. En ja, sterker nog, naast ons wonen buren van het eerste uur, dus die hebben die woning in de jaren 70 gekocht, die wisten dat ook niet.
0: Nee.
1: Niemand was hiervan op de hoogte.
0: Het verhaal heet snippergroen. Dat zijn kleine stukjes groen die eigenlijk niet gekocht zijn door degene die hem nu gebruiken. En waardoor eigenlijk de gemeente verplicht is om dat onderhouden. Dat doen ze niet. Dat doen jullie. En toen kwamen ze erachter door een of andere bureaucratisch discussiestuk van jongens, let op, dit moeten ze nog kopen. En daar stonden jullie in één keer van, wat gebeurt ons? Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus wij zijn eigenlijk een beetje overvallen door die brief. Wij zijn met een rijtje woningen en meteen mijn buren ook gevraagd van, hebben jullie die brief ook gekregen?
0: Ja.
1: Nou, de ene buurvrouw naast mij die had die brief niet gekregen. En de andere buur zeiden, ja, we hebben hem wel gekregen. Dus we zijn meteen in gesprek gegaan met dat adviesbureau die dit voor de gemeente ging oplossen. Ik zeg van, ja, wat is hier nu eigenlijk het probleem?
0: Ja.
1: Ja, dit kan natuurlijk niet, want het is in het kadaster staat het dat dit niet jullie grond is. Ik zei, oké, dus eigenlijk is het een papieren probleem. En vervolgens kregen we folders over hoe we dan moesten verdedigen dat het dan toch onze grond was. Zo zijn we helemaal ingedoken. Ik ben naar de bibliotheek gegaan. Ik heb tekeningen.
0: Je leert zo nog eens wat.
1: Ja, zeker.
0: Gezegd, ja?
1: Ja. Ja? Nou, ik heb helemaal uitgevonden dat dus er eigenlijk in de jaren 70 dan 4 meter voortuin. En bleek dat er bij de overzetten van die voortuin in het kadaster, dat daar een fout is gemaakt. Van ja, meet je 4 meter voortuin, meet je dat vanaf de woning waar die begint? Of meet je dat vanaf de voordeur? En wij hebben een erker en ja, daar is waarschijnlijk een fout gemaakt.
0: Dat is,
1: het is of 3 meter als je vanaf de voordeur meet.
0: Ja. Maar het kadaster, als ik dat goed herinner, hebben we overal meetpunten in de hele wijk waar ze de lijntjes uitleggen.
1: Ja.
0: Maar dat hebben ze dus hebben dus echt pure fout gemaakt.
1: Nou ja, mijn buurvrouw die woont daar dus al sinds het begin. En die zegt van ja, ik weet zo hoe de gemeente, de aannemer van de gemeente hier paaltjes in de grond heeft gezet. En zei, tot hier loopt de voortuin. En al die jaren daarna hebben de bewoners zelf de grond opgehoogd. Ja. De tuin ingericht, voor de planten gezorgd. Handmatig zelf altijd herenmoes en het onkruid eruit getrokken. En ja, nu krijgen we eigenlijk stank voor dank.
0: Ja, want de gemeente zou het moeten onderhouden.
1: Ja.
0: Dus jullie zouden de gemeente nu een factuur moeten sturen voor het onderhoud van hun stukje grond.
1: Ja, dat was eigenlijk hadden ze moeten zeggen. Hey, zeg, wat fijn dat jullie al die jaren dit onderhouden hebben. Dat heeft ons heel veel tijd en geld gescheeld.
0: Ja.
1: Maar die brief hebben we niet gekregen.
0: Die komt waarschijnlijk ook niet.
1: Nou, dat is de vraag. Dus wij zijn, ik ben hier meteen de website even noemen van het bewonersinitiatief snippergroengouda.nl. Dus zoek het op snippergroengouda.nl.
0: Ja,
1: en wij zijn een bewonersinitiatief gestart met bezorgde bewoners. Er zijn meer dan 600 bewoners in Gouda die zo'n brief hebben gekregen. En waar er eigenlijk nu individueel mensen klem worden gezet. Meteen met heel veel juridische taal. En eigenlijk als bewoners beschuldigd van landjepik. Terwijl ja, bewoners zeggen van ja, wij wisten helemaal niet dat dit gemeentegrond was. En we hebben het al meer dan 30 jaar al die tijd onderhouden.
0: Nu advocaat voor de duivel. Dus mensen die niet gaan uitzoeken, die betalen al. Dus de gemeente heeft geld al binnen.
1: Ja, voor sommige mensen die hebben inderdaad al gezegd, oh, ik wil hier vanaf en ik wil zo snel mogelijk dit er vanaf en betalen. Ja, maar de meeste mensen die hebben het nog niet betaald en die zijn ook dus nu nog aan het uitzoeken. Waar sta ik? Ga ik juridische stappen nemen? En dan krijg je dus heel veel rechtszaken. Dat is voor de gemeente natuurlijk ook niet aantrekkelijk.
0: Nee.
1: En eigenlijk is het zo dat het voor de gemeente dat ze ergens ingestapt zijn, ja, geen integrale visie en besluit hebben genomen. Voor de bewoners is het vervelend. En eigenlijk, ja, ik denk dat alleen het adviesbureau blij is. Die verdienen hier natuurlijk aan.
0: Ja, als ik me goed herinner, en ik woon nu al een paar jaar in Gouda, is dat elke 10 tot 15 jaar is er zo'n soort discussie over die Dus ik zou het in het archief nog eens een keer zoeken.
1: Ja, ja, dus er is in februari is er door de ChristenUnie een informatieavond georganiseerd. Ja. En toen kwamen daar ook bewoners. Maar wij hebben 10, 15 jaar geleden ook al zo'n brief gehad. En dat is toen bij de sisser afgelopen. Ja. Dus ik wacht gewoon rustig af. Ja. Maar ja, andere mensen die zeiden, maar ik word hier helemaal in paniek van. Ja. Ik heb nog nooit van de gemeente een brief gehad. En dat ik, dat ik ergens fout parkeer of dat ik iets fout heb gedaan. Je voelt je eigenlijk een beschuldigd. Je wordt eigenlijk aangeklaagd van iets waarvan je niet wist dat jij iets fout deed. Ja, en bij mijn buren ook. Die liggen hier wakker van. Het is een flinke som geld die je opeens zou moeten betalen.
0: Want hoeveel per vierkante meter ongeveer?
1: Ze hebben €170 per vierkante meter. En het verschilt dus per stukje, want het is allemaal via de computer online ingelezen. Dus bij mij zou het om 14 vierkante meter gaan. En bij mijn buurman om 17. Bij de buurvrouw misschien om 10. Dus het is net overal anders. Dus dat maakt het ook al dubieus dat je denkt, hoe is het ingemeten? Maar ja, het is ook dat er mensen hiervan wakker liggen. En zeggen van, wat moet ik doen? Mensen krijgen onderling spanningen waarbij de een zegt, kom, we kopen het. En de ander zegt, dit is principieel, we kopen het niet. Dus het levert allemaal frictie en frustratie op.
0: Marcel, jij had een vraag.
2: Ja, ik snap eigenlijk niet zo heel goed wat het echte achterliggende doel is. Is het administratief recht kijken? Ja, dit is de waarheid. We willen jullie wonen daar, zoals je vertelt. We willen nu de lijntjes netter inkleuren bij het kadaster, maakt mij wat uit. Of zit er een soort financieel doel achter? Wat denk je?
1: Ja, dit is een heel, heel goede vraag. Zelf denk ik dat het eigenlijk dat de gemeente hier een beetje heeft zitten te slapen. Er is een adviesbureau, denk ik, naar de gemeente gekomen. Zei, wij kunnen een probleem voor jullie oplossen. En in feite is er eigenlijk geen probleem. Die tuinen zijn mooi ingericht, zorgen goed voor klimaatadaptatie, biodiversiteit.
2: Dus eigenlijk begrijp ik nog goed dat we eigenlijk gewoon zelf een probleem creëren, waarvan we adviesbureau inhuren, het op laten lossen, terwijl er eigenlijk geen probleem is.
1: Het is een papieren werkelijkheid.
2: We als bewoners de. Dus het voegt voor niemand iets toe.
1: Ja, de bewoners zijn de dupe. De gemeente is ook de dupe. Want zij hebben straks gewoon heel veel boze bewoners die geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Dat zeg ik net. Ik denk dat alleen het adviesbureau blij heeft. Want zij verdienen hieraan.
2: En krijgen dan straks ook meer groen? Al die snippertjes opgeteld?
1: Het is nu heel groen. En dat is dus als je dan het raadsvoorstel gaat lezen, wat op 5 december 2023 naar de raad is gestuurd, waarvan je vraagt, wie heeft dat nog in die tijd gelezen?
0: Inmiddels zitten er andere mensen. Hè?
1: Er zitten nu andere mensen. Daar is het eigenlijk gewoon zonder boe of ba door de raad goedgekeurd. En daar wordt voorgeschoten van, alle kosten en baten, wat het kost, dan zouden we hier misschien wel €70.000 aan kunnen verdienen. Maar dat is dan gerekend op dat er het gewoon een normale onderhoudsbudget is voor dat groen. Ja, dan komt er één iemand per jaar 5 minuutjes even schoffelen. Dat wordt €5 per vierkante meter voor gerekend. De liefde, het onderhoud, de passie die er nu in die tuinen zit, dat is natuurlijk niet te vergelijken met zo'n standaard onderhoudsbudget.
2: Ik zou zeggen, maak er één generaal pardon van, klaar.
1: Dan zijn we klaar.
0: Maar jij zit niet in de politiek.
2: Nee, ik klopt. Ik ben gewoon een bewoner.
1: Ik stem voor. Ik ben voor jou.
0: Ja. Dus jij zegt van, geachte gemeente, denk eens menselijk, los het op.
1: Denk eens menselijk, ga met de mensen in gesprek. En dat is, voor mij zit daar de frustratie. Het is eenzijdig een soort van papieren probleem over lijntjes in het kadaster. Terwijl er niet integraal binnen de gemeente gekeken is. Je hebt ook groen moet je doen. Je hebt ook tegeltaxi en tegel eruit plant erin. Er zijn allerlei acties om mensen aan te sporen om je tuin biodiverser te maken, klimaatvriendelijker tegen de hittestress.
0: En een mooie tuin is nooit.
1: Wij hebben mooie tuinen. En dan ga je hier zeggen van, dit is niet van jullie, je moet het leeghalen.
0: Dus het burgerlijk wetboek die zegt na een bepaalde tijd is het de eigendom gaat over omdat de vorige eigenaar zich niet melden. Ja. Maar dat is een deel van het juridisch verhaal, neem ik aan.
1: Ja, en dat is precies, dus je wordt als bewoner word je meteen in een juridische route gedwongen. Dus er gaat niet meer gesprek van, wat kunnen we met dit stukje groen, wat willen we ermee? Maar meteen, jij mag als bewoner gaan aantonen dat die tuin al zo lang in jouw zit is. En dat kun je aantonen door een foto van 20 jaar oud met datumstempel waar iemand zichtbaar op verouderd is. Ik heb natuurlijk al mijn buren allemaal gevraagd, hebben jullie een foto van de voortuin? Ze nee, die voortuin, daar hebben we eigenlijk geen foto van gemaakt.
0: Jullie moeten door een hoepel springen terwijl de gemeente zegt, wij wachten af.
1: Wij moeten nu allemaal individueel bewijslast gaan leveren. Ik heb dus al die tijd in de piep en alle tekeningen, dus ik dacht, ik heb nu goed bewijs allemaal onderbouwd. Notabene vinden op de website van de gemeente zelf. Als je daar 20 jaar terug gaat in de tijd, zie je dat die tuin al zo was ingericht.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat telt niet als echt bewijs. Ja, wat telt dan nog als bewijs? Je weet het niet meer als bewoner.
0: Als mensen niet weten wat er aan de hand is en zich eenzaam voelen, kunnen ze zich melden bij jullie via Snippergroene Gouda.
1: Ja? Als ze zich eenzaam voelen, zeker.
0: In
1: ja, nee,
0: strijd,
1: het is eenzaam in de strijd, want dat is zeker waarom we dit initiatief zijn gestart. Snippergroengouda.nl, meld je aan. Samen staan we sterk. En ja, we willen eerst met de gemeente natuurlijk het gesprek aan. Daar heeft de wethouder Evert Bobbeldijk ook positief op gereageerd. En dan hopen we dat we er samen pratend uitkomen. Nou, generaal Pardon werd net al gezegd, lijkt mij een goede optie. Ja, en als dat niet lukt, ja, dan moeten we toch misschien gezamenlijk optrekken om juridische stappen te nemen.
0: Ja, mooi. Een kleine revolutie. Je zag hem in de playlist al staan. Tracy Chapman, dank je wel zover.
1: Ja.
0: Een goede strijd.
1: Dank je.

0: heb tot nog toe een bekende stem gemist van Thijs Neven. Maar gelukkig is die wel telefonisch aanwezig. Kom er maar in, Thijs.
1: Ja hoor, en goedemiddag.
0: Ja. Even een goede aankondiging maken. DPG Gouda, Duurzaamheidsplatform Gouda. Jij geeft elke maand een visie op de dingen die jou bezighouden.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Ja, dus ga je gang.
1: Ja hoor, dankjewel Wim. De perfecte duurzame...

0: zonder al te veel aarzeling in het vliegtuig naar Japan. Een land dat al jaren hoog op mijn verlanglijstje stond. Geen bestemming waar je met de trein even naartoe reist. Lijn 11 stopt tot eerder en zelfs voor een enthousiaste fietser als ik bleek Japan net iets te ver. Maar eerlijk, van die reis naar Japan heb ik nog steeds geen seconde spijt. Sterker nog, juist daar leerde ik iets wat mijn kijk op duurzaamheid heeft veranderd. Niet over zonnepanelen, waterstof of elektrische auto's, maar over wabi-sabi. Voor wie het begrip niet kent, wabi-sabi is een Japanse levensfilosofie die schoonheid ziet in het onvolmaakte. Niet alles hoeft perfect te zijn. Sterker nog, juist het onaffe, het vergankelijke en het doorleefde maakt iets waardevol. Ik moest daar dus opeens aan denken, want misschien geldt dat ook wel voor verduurzaming. Ik vind duurzame mobiliteit binnen verduurzaming namelijk best een lastig onderwerp. De thermostaat een graadje lager zetten lukt me prima. Afvalscheiden ook. Maar reizen, dat raakt voor mij aan vrijheid, nieuwsgierigheid en het ontdekken van andere culturen. Het voelt toch anders. Misschien zoeken we soms te veel naar de perfecte duurzame keuze. Niet meer vliegen, alleen nog elektrisch rijden, alles emissieloos. Terwijl die perfecte wereld voor de meeste van ons simpelweg nog niet bestaat. En moeten we het niet juist meer aanmoedigen wanneer mensen stappen zetten, ook als die nog niet perfect zijn. Ik zie die stappen gelukkig wel steeds vaker als gezet worden. Ondernemers die bijvoorbeeld bij de vervanging van hun wagenpark kiezen voor een elektrische bedrijfsauto. Bedrijven die ritten slimmer plannen of laadvoorzieningen delen. En ook in Gouda zien we die ontwikkeling terug. Zo is op bedrijventerrein Goudse Poort een laadplein voor elektrische bussen voor personenvervoer gerealiseerd. Geen revolutionaire doorbraak, maar wel een heel concreet voorbeeld dat verduurzaming stap voor stap steeds meer onderdeel wordt van onze dagelijkse praktijk. Misschien zit daar wel de echte versnelling. Niet wachten op de perfecte oplossing, maar beginnen met wat vandaag al wel kan. Want uiteindelijk is duurzaamheid geen wedstrijd waarin alleen de perfecte score telt. Het is een reis, geen perfecte reis, maar wel een die voor mij de moeite waard is om te blijven maken.
1: Ja, ik zit eventjes goed te luisteren wat dat inhoudt van jouw andere hobby. Dat is namelijk fietsen. Ga je nu veel vaker met de fiets ook naar de studio komen? Of blijf je gewoon... je woont niet in Gouda natuurlijk.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja, blijf je ook gezellig met de auto komen?
0: Ik ben ook wel een mooi weerfietser, maar ik wil zeker wel de uitdaging aannemen om eens een keer op de fiets naar de uitzending te komen.
1: Fijn. Nou, we hebben volgende maand weer een uitzending, maar dan ben je echt op vakantie, geloof ik.
0: Dan ben ik inderdaad echt op vakantie.
1: Ja,
0: dan ben ik dus... met die elektrische auto in Frankrijk.
2: Ja, dan kun je op dat moment weer opnieuw inbellen, want het is hartstikke mooi wat je ons weet te vertellen.
1: Nou. Je hebt een fan hier in de studio, twee zelfs, denk ik. Ja.
0: Hartstikke, heel fijn.
1: Dankjewel. En ik zie je graag weer tegemoet in september dan. Ja?
0: Zeker. Een fijne zomer allemaal.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwe Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Altijd weer een leuk moment om Corine weer te horen en naar appeltjesgroen. Wij gaan naar iets heel anders. Nul op de meter. Wat is dat? Waarom is dat? En ja, hoe kun je er al, hoe kun je ermee omgaan? Aangesloten is Marcel Berenschot van Berenschot, hè?
2: Ja.
1: Ja. Van een collectief bouwproject in Westergouwen. En een van de eisen van de gemeente was dat er heel veel zonnepanelen op het dak moesten.
2: Nou, is anders verwoord als ik.
1: Ja.
2: De gemeente heeft gezegd, we doen nul op de meter.
1: Ja.
2: Dat is de eis vanuit tegenwoordig.
1: Ja.
2: Nou, leuk aansluiten of de nul op de meter groen is. Daar komen we allemaal achter vandaag.
1: Ja.
2: En ja, het idee van nul op de meter, het gedachtegoed erachter, is niet verkeerd. Volgens mij is het zo, als je nieuwbouw doet, zorg ervoor dat het goed geïsoleerd is. Dat je slim kunt verwarmen en slim kunt koelen.
1: Ja. En dat je zelf genoeg energie opwekt om zelf te gebruiken.
2: Ja,
1: dat is wat, dat begrip.
2: En wat te doen, nul op de meter wil inderdaad zeggen, hoe je dit aangeeft, je produceert per jaar ongeveer evenveel als je consumeert.
1: Ja.
2: En produceren doen we meestal een beetje in de zomer.
1: Ja.
2: En ook wel wat consumeren. En in de winter heb je heel veel nodig.
1: Ja,
2: dus produceren we niet weinig, te weinig.
1: Ja.
2: En opgeteld moet dat nul zijn.
1: Ja, dan gebruik je in feite het net als een soort buffer.
2: Ja.
1: Ja.
2: En nu krijg je ook allerlei regeltjes. Dus het idee, goed inpakken van je huis, is top.
1: Ja.
2: Maar dat opgeteld op een jaar nul moet zijn, daar hebben we nu weer de zure vruchten van te plukken.
1: Ja.
2: Want salderen vind ik dan niet meer zo'n goed idee, wat je zegt.
1: Ja.
2: We slaan het centraal op bij de energie. Leverancier, dat mag niet meer. Of dat is niet handig. Netwerkcongestie. Dan krijg je weer nieuwe regeltjes van, nou, weet je, per dag opslaan, doe maar je eigen thuisbatterij of zo.
1: Ja.
2: Nou ja, enzovoorts.
1: Maar nul op de meter is energie tellen.
2: Ja.
1: Maar nul op de portemonnee is een heel ander begrip. Want uiteindelijk, omdat je zoveel panelen hebt die je met een boete moet terugleveren, krijg je dus een negatieve cashflow.
2: Ja.
1: Nou is dat voor jou persoonlijk niet het belangrijkste.
2: Maar moet wel natuurlijk een beetje in evenwicht blijven.
1: Klopt.
2: En voor de een is dat evenwicht anders dan voor de ander. En dat mag ook, gelukkig.
1: Ja. Ja.
2: Ik wil zelf best wel betalen voor wat duurzame keuzes te maken.
1: Ja.
2: En maar ook gelukkig verschillen per persoon.
1: Ja.
2: Maar de regelingen die we daarbij bedenken als overheid, gemeente, ja, die werken elkaar feitelijk tegen.
1: Ja.
2: Kijk, als je 0 meter woningen maakt, vind ik een goede gedachte.
1: Ja.
2: Dan kun je ook zeggen, goh, dat zijn zo mooie woningen. Al dat gedoe met salderen. Die hoeven gewoon geen terugleverkosten te betalen, want het zijn gewoon goede woningen.
1: Ja.
2: En wat gaan we dan nu weer verzinnen? Gaan we je eigen thuisbatterij maar aanschaffen? Want vinden we dat weer een leuk idee? En gaan we weer kosten jagen.
3: En waarom lukt nul op de meter niet?
2: Want nou, nul op de meter kan wel. Maar wat heb eigenlijk, kort door het bord, wat heb je eraan als ik in de zomer te veel produceer en niet zoveel gebruik? Het is dan lekker warm. En in de winter, ja, wel mijn huisje warm wil hebben en ook mijn dingen nodig heb. Dus wat heb ik eraan om zo onevenwichtig te veel in de zomer te produceren en in de winter te weinig te produceren.
3: Ja, en die zoektocht naar een thuisbatterij of een buurt. Want hoeveel woningen worden net? Hoeveel,
2: nou, dat is goed,
3: hoe groot is het collectief?
2: Het collectief is ongeveer 20 woningen. Ja. Een beetje afgerond, anders gaan we details krijgen.
1: Ja.
2: En ik vind het inderdaad een beetje van de zot. Ik heb het bij mezelf opgeschreven. Joh, waarom ga je dit nou zelf doen? Doe het collectief.
1: Ja.
2: Die 20 woningen bij elkaar, zet dat samen, als we dat dan zo belangrijk vinden, een batterij neer. Of al die panelen waar je het over hebt. Want de ene huis ligt op het noorden, ander op het zuiden, ander op het westen. Per huis moeten kloppen. Wat een flauwe kul. Nee, die panelen, ook al is op mijn daken, tel ze op. En in dat wijkje samen, die 20 woningen samen, laat dat nul op de meter zijn.
1: Ja.
2: En dat niet meer terug hoeft het netwerk op. Heel fijn. Die een batterijtje bedenken als ze dat fijn vinden, ook best. Maar nu wordt het op het individu afgehandeld. En als individu-koper, je moet je al even, ja, betaal je uiteindelijk de rekening.
1: Maar jij zegt van collectief.
2: Ja.
1: Dus dat zou een buurtbatterij kunnen zijn. Waar zeg maar industrieterrein al volop mee bezig zijn. Gewoon energie dermate verdelen. Van nu mag jij verbruiken, nu mag jij gebruiken. Waardoor je kleinere aansluiting hebt en uiteindelijk veel efficiënter kunt produceren. Dat past ook in de woonwijk.
2: Dat klopt. En die betaalt dan de rekening van dat collectief. Want moet een leidingje van mijn woning vast wel weer naar dat gemeenschappelijke puntje.
1: Ja.
2: En moet weer metertjes tussen gezet worden. Want we willen het opgeteld een beetje kloppend hebben. En we moeten daar weer nieuwe infrastructuur regelen. En wie betaalt dat?
1: Ja.
2: Daar is feitelijk niks voor althans, dat ik weet, niet veel voor geregeld. En je zou mogen denken dan, als een gemeente nul op de meter wil, het achterliggende doel, best oké. Zorg dan dat een overheid, gemeente, collectief, voor dat collectieve karakter kan zorgen.
1: Er is een ontwikkeling, een hele jonge, nieuwe ontwikkeling. Dus binnenkort een sessie over, dat je van elkaar de stroom kunt lenen.
2: Heel juist. En dat fenomeen bestaat al in België.
1: Ja.
2: En eigenlijk een soort wordt er administratief al onderling verrekend. En ik zeg ook tegen mijn buurman, zeg gewoon dat onderling regelen buurtgedrag. Goed buurmanschap, doen we het samen. Pak een paar woningen die leuk bij elkaar passen. De ene ligt op noord, de andere ligt op zuid. We tellen het op met elkaar, we delen het door twee. En het verschil, daar gaan we s'avonds een keertje van samen uit eten of barbecuen. Of ga dat niet zitten te millimeteren, jongens.
1: Want daar heb je nog twee mensen die graag bij aansluiten tegen dat eten.
2: Ja, anders heb je weer. Als straks krijgen we snippen groen in de elektriciteit.
1: Ja,
3: precies. De winst kun je investeren in een mooi tuintje voor elkaar natuurlijk.
1: Ja. Ja. Maar ja, wat wel de overeenstemming is. Beide worden geconfronteerd door een regel van de overheid. Waardoor je eigenlijk gedwongen wordt helemaal in die materie in te duiken. Terwijl dat eigenlijk probleemloos zou moeten zijn.
2: En dat klopt heel erg wat je zegt, want het wordt zo'n regel wordt doorvertaald, gaat door naar een koper, aannemer.
1: Ja.
2: De aannemer denkt, ik wil wel betaalbaar houden, vindt de goedkoopste oplossing.
1: Ja.
2: En in mijn geval worden alle panelen aan één kant neergelegd,
1: want
2: dat is het goedkoopste. Leg maar paneeltjes meer neer aan één kant, dat is goedkoper dan wat minder paneeltjes en een beetje leuk verdeeld. En vervolgens dat verschil mag ik weer gaan bijbetalen, want het salderen mag niet meer per dag. Dus ook weer zo'n bekrompen implementatie van een regeltje.
3: Ja. Ja, ben je in gesprek gegaan met de gemeente?
2: Ja, we hebben ook als collectief hebben wel wat. Ik zeg het eigenlijk een beetje fout. Niet met de gemeente, maar wel als het ware met de projectontwikkelaar. Want eerst kreeg je als individu als het ware de rekening gepresenteerd, laat ik het zo zeggen. En toen heb ik gezegd als individu, nee, we doen het met alle 20 bewoners samen. En dat heeft geholpen. Daarmee is het al fatsoenlijker overeenstemming bereikt dat elke woning fatsoenlijk nul op de meter kan krijgen.
1: Ja. Er was zelfs een verhaal van iemand die een dakraampje wilde. Dat kon niet, want er was een zonnepaneel gepland.
2: Ja, dat klopt.
1: Normaal is dat net andersom.
2: Ja. Dat is inderdaad waar.
1: Ja.
2: Twee dakramen erin. Oh, twee zonnepanelen passen daar niet. Oh, dan hebben we te weinig zonnepanelen. Kunnen we niet meer garanderen. Kun je dan die twee panelen aan de andere kant inleggen? Dat zou heel fijn zijn. Ja, wie betaalt dat?
1: Nou, nog een opvallend verhaal, want we hebben natuurlijk een beetje een voorgesprek gehad. Normaal op een huis worden zoveel panelen neergelegd als kan en financieel kan en nodig is. Dat is gewoon een keuze binnen de bestaande omgeving. Maar nu wordt het omgedraaid. En er wordt zelfs gesteld dat dit 10 jaar lang zo moet draaien. Want de leverancier die garandeert dat ze 10 jaar lang nul op de meter hebben.
2: Nou, leuk dat je dat zegt. Heel goed dat je dat vraagt. Daar hebben we een forse discussie over gehad.
1: Ja.
2: Nul op de meter kun je best het eerste jaar garanderen.
1: Ja.
2: Lekker. Slechte panelen neer. Het eerste jaar doen ze het goed. Allemaal blij.
1: Ja.
2: Geen onderhoud opleveren. En na 2 dagen is het. 2 jaar is het. 3 jaar. 5 jaar is het slecht.
1: Ja.
2: Je wil als bewoner, als je al wat betaalt, wel fatsoenlijke kwaliteit hebben.
1: Ja.
2: En ook nog graag over 10 jaar. En uiteindelijk wordt natuurlijk die rekening per saldo wel weer neergelegd bij de koper. En per saldo betaal je bij als eindgebruiker wel de rekening. Maar je wil wel kwaliteit hebben, ook over 10 jaar.
1: Ja. En je hebt als koper eigenlijk te weinig inspraak om wat er aangelegd wordt, wat de kwaliteitseisen zijn. Het moet zo goedkoop mogelijk zijn.
2: Want als ik het als individu mijn eigen huis zou bouwen met een individuele aannemer enzovoorts, dan los van alle techniek die je moet leren, wat je helemaal niet wil, kun je een evenwichtige afweging maken dan dat je nu in een collectief project zit, waar uiteindelijk de projectontwikkelaar, de projectbouwer simpelweg ook geld horen te verdienen. Dat mag ook.
1: Dat mag ook wel, maar wel in samenspraak met en binnen de kostenpost natuurlijk. En als je goedkoop materiaal hebt, dan verdien je het uiteindelijk na de 10e jaar niet meer terug, bij wijze van spreken. Ja. En jij zegt van, maak iets voor 20 jaar.
2: Ja.
1: Ja, en dat betaal ik ook liever voor.
2: En die garantie wil je wel hebben, ook vanuit degene die het oplevert.
1: Ja. De achterliggende gedachte vanuit de gemeente was dat er een nieuw project zoveel elementen voor verduurzaming moesten plaatsvinden. En toen is onder andere voor dit zonnepanelen gekocht.
2: Ja, wat ik een hele goede daarvan wel vind bijvoorbeeld. We hebben bodemwarmte.
1: Ja.
2: Wat ik dan weer zo vreemd vind, dat ik mijn eigen pen in mijn eigen grond heb zitten.
1: Ja.
2: Bij wijze van spreken, ik ken de techniek niet. Nee. Waarom niet een paar dikke pennen naast elkaar?
3: Ja, dit heeft wel met de techniek te maken.
1: Ja.
3: Dus je hebt een... je kan de koude en de warme bron niet te dicht bij elkaar hebben. Dus als je dit bij elkaar hebt, dan krijg je interferentie, zoals dat heet.
2: Ja.
3: En dan kun jij niet voldoende warmte uit de grond halen.
2: Maar het heeft denk ik ook te maken dat we alles heel erg willen individualiseren.
3: Dat is de keuze. Dat is de belangrijkste vraag is van oké, het is een collectief 20 woningen. Je kan een collectief energiedistrict oprichten met z'n 20en. Dat jullie met elkaar zeggen, we hebben een buurtbatterij en we gaan dat hele systeem goed op elkaar afstemmen. Een energiemanagement systeem.
2: Ja.
3: Want jij hebt niet evenveel energie nodig als jouw buren met een gezin van 6 kinderen.
2: Precies.
3: Hoe kun je dat met elkaar slim op elkaar afstemmen? En daar is inderdaad gewoon vanuit Europa en in Nederland zijn we daar ook volop mee aan het experimenteren.
1: Je hebt meer kennis van dit soort zaken dan alleen maar van een tandje.
3: Dus, hier zit ik op, dus dit vind ik leuk.
2: Ja, leuk. Ja, zeker na de uitzending kun je denk ik hier mooi op doorgaan. Of een nieuw item voor maken voor je.
3: Ja. Heb je de netbeheerder al om de tafel? Want aan de ene kant de gemeente, maar aan de andere kant wat je zegt over teruglevering. Ja, dat is natuurlijk niet, daar heeft de gemeente geen inspraak op. Heb je met steden al gesprekken gevoerd?
2: Nee, daar hebben we geen overleg mee gehad. We hebben wel met een paar buurtbewoners gezegd, eigenlijk zouden we straks allemaal liefst bij dezelfde partij aan de praat gaan. Ook waar we ons energiecontract feitelijk verder afsluiten. Steden en andere partijen. Dat ze ons toch min of meer als een soort collectief kunnen omarmen.
3: Precies.
2: Op één gelijke manier. Dus die regelingen die je net noemt, die komen er ooit aan. Vanuit België zijn ze er al. In Nederland zullen ze er komen.
1: Ze zijn met name in Friesland bezig op dat gebied.
2: Hartstikke mooi. Nou, zorg dan dat je dat eigenlijk al voor elkaar kunt krijgen met die onderliggende partij.
1: Nee, want ik woon in een vergelijkbaar project van dezelfde ontwikkelaar, ook in Gouda. En het is ook een modern appartement op dit moment, van het gas af.
2: Ja.
1: En om aan te geven hoeveel geld het is, ik betaal gemiddeld per maand aan energie zo'n 15 tot 20 euro. Dat is alles. Het gaat om heel weinig geld uiteindelijk.
2: Dat klopt.
1: Er zitten panelen bij en zo.
2: En je moet inderdaad denken, is goed om een onderscheid te maken. Dus nul op de meter. Dus opgeteld per jaar moet het kloppen met wat je allemaal gebruikt voor je wasmachine, voor je computers.
1: Ja.
2: En je hebt ook Bank, dat is wat minder streng. Die zegt vooral, zodat je woning gewoon goed geïsoleerd is. En dat is, denk ik, heden ten dagen misschien veel belangrijker dan dat je dat
3: Bang
2: versterkt
3: is niet
2: tot en met nul op de meter.
3: Bang is niet goed geïsoleerd. Hè? Dus dat is, Bang is gewoon de onderkant van wat de bouw kan. Je kan ook inmiddels al plus energiehuizen hebben. Je kan passief huis bouwen. Dan kun je eigenlijk met een vaccinelichtje je huis verwarmen.
1: Bang staat voor
3: bijna energie-neutrale gebouwen. En onder de bouwlobby is dit nu de nieuwe regelgeving geworden. Maar we kunnen al veel meer. En dat is juist het mooie, dat de gemeente Gouda dus het afdwingt en zegt, we willen echt hier gewoon nul op de meter als minimum leggen. Alleen vervolgens is er netcongestie gekomen. En dan is het oké, hoe ga je als gemeente samen met de netbeheerder bewoners hierin ondersteunen, dat zij samen collectief iets kunnen beginnen en dat het niet weer als een last bij de nieuwe bewoners wordt gelegd. En dat maakt het nu natuurlijk lastig.
2: En dat is wel
3: lastig.
2: Heel mooi dat verwoord, want inderdaad, nul op de meter prima. Gevolg met die netwerkcongestie, die is nu opkomen borrelen.
3: Ja.
2: Ja, en hoe ga je daar dan nu met het oude gedachtegoed 0 meter, met de nieuwe regels, hoe ga je er slim mee om als gemeente, maatschappij, wijk?
1: Ja.
2: Dankjewel.
1: Wij gaan een klein muziekje draaien. Dan heb ik nog een paar nieuwtjes en die ook een beetje aansluiten. Dus blijf vooral gezellig even zitten.
2: Dankjewel.

0: Ja, ik had nog een paar nieuwtjes op landelijk en groots en internationaal gebied. En gelukkig heb ik vandaag twee hele kritische mensen die daarop mogen reageren. Ik vind het helemaal fantastisch. Een opmerking die ik zag, en dat vond ik wel aardig, was een bedrijf in Eindhoven. En die wil, zeg maar, de laadtijd is shoptijd introduceren. Dus op het moment dat je bij je winkel staat, dat je ook mag laden. Dat is een paar jaar geleden was dat al volop bij het Lidl in Duitsland het geval. En ook sommige Lidl-vestigingen hier in Nederland. Dus gewoon gratis stroom, als je daar maar koopt. En dit zou een hele leuke oplossing voor de Goudse Binnenstad zijn. Dus dat je dus op die manier klanten werft. En ja, jij laat en koopt op hetzelfde moment.
1: Leuk.
0: Ja.
1: En dan pak je met je kassabon die je dan krijgt om een poortje open te doen om de winkel uit te gaan.
0: Hoe praktisch is
1: dan
0: dat?
1: Dan ga je
0: daar
1: met dat bonnetje ga je naar de laadpaal en betaal je de laadpaal voor niks.
0: Een paar kilowattuur en dan klaar. Ik bedoel, het is uiteindelijk toch maar een paar centen. En vroeger was dat met parkeertarieven. En dan is het nu met laadtarieven, waardoor je ook een schonere binnenstad krijgt. Ik bedoel, win-win. Ja. Gewoon doen.
2: Nou, gewoon doen. Niet op donderdag tijdens koopavond. Want tussen 4 en 9 is natuurlijk, hebben we het net ook even over gehad, die netcongestie.
0: Ja.
2: Dus je wil niet dat het de piek gaat belasten. Daar moeten we wel naar kijken dan.
0: Bijna altijd doen dus, begrijp ik.
1: Toch de koopavond introduceren.
0: Oh, ja, ja.
2: Koopmiddag.
0: Warm meer betekent veel bier. En de bierbrouwer Grols die heeft in Enschede een elektrische stoomboiler in gebruik genomen. Van 15 megawatt, nou, noem het maar op. Wat het inhoudt is dat op het moment dat goedkope energie is of zonne-energie, dan stoken ze die stoom op en dan kunnen ze nog urenlang stoom gebruiken in het hele productieproces. En daarmee besparen ze een enorme hoeveelheid gas, zo'n 70%. En
2: ja, ik zou fantastisch.
0: Zeggen, ik zou zeggen, neem er nog eentje, want dit is milieubewuster dan veel andere dranken.
2: Dit zou je ook voor een woonwijkje kunnen doen. 20 woningen in Westergouwen misschien, daarmee verwarmen?
0: Zoiets, maar ik begrijp ook dat er ook tuintjes over zijn waar het geplaatst kan worden. Dus de 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurt met te weinig groen. En dat is die hittestress. Ja. Waar ook weer Club Gouda heel erg mee bezig is. Die hebben allerlei meetstations in heel Gouda gesteld om de temperatuurverschillen te zien. En daar zie je gewoon dat het in de binnenstad veel warmer is dan in de buitenwijken. Dankzij het groen en de spontaan onderhouden tuintjes is het daar gewoon veel handzamer. Dus daar is nog veel te verhapstukken, maar goed, de beweging is er. Dat was overigens een nieuwtje van de NOS, dus dat is een beetje landelijk. Je had het over buurtaccu's of thuisaccu's. Technologie ontwikkelt zich met de opbrengst van de huidige omzet. Dus je koopt iets en daardoor betaal je de volgende omzet, de ontwikkeling. En er is altijd een volgende, betere en goedkopere oplossing. En dat is zeker waar met batterijen, die natrium-ion accu's. Daar is deze maand een contract mee afgesloten met een Nederlands bedrijf om ze massaal uit China te halen. Dat zijn enorme hoeveelheden. Ze hebben alleen voor Nederland al 5 gigawattuur moet ik zeggen, besteld. Terwijl de fabriek in China de 146 gigawattuur per jaar kan produceren. Dus het zijn enorme aantallen en dat helpt ons enorm. En het is gewoon zout. Geen lithium meer en andere.
1: En begrijp ik dan goed dat je dat als particulier of als wijkje aan zou kunnen sluiten op je zonnepaneeltjes.
0: Ja, daar moet wel computer voor om te regelen en dat soort zaken.
1: En dan krijg je vast wel weer een omvormer ertussen die nu niet de goede wordt meegeleverd.
0: Soms niet, ja.
1: En dan maak je de bestaande omvormer tegen waarde nul terugleveren aan de leverancier.
0: Ja,
1: oftewel volledig een nieuwe zelfkopen omvormer, want het is niet toekomstgericht.
0: Maar ja, die omvormer die je nu hebt gekocht, die ontwikkelt de omvormer voor de toekomst.
1: Okay.
0: Dat is altijd het verhaal met technologieën.
1: Nou, het zijn inderdaad kleine stapjes zetten elke keer opnieuw.
0: Ja, maar wel struikelend voorwaarts, maar wel de goede richting.
1: Ja, absoluut. Ja. Kleine stapjes. Ja. Absoluut. Heel belangrijk.
0: Communicatie. Er was een onderzoek van de universiteit de Erasmus Universiteit uit Rotterdam. Dat veel communicatie voor verduurzaming door praktisch opgeleide mensen totaal niet aankomt. Mensen zal het totaal worst wezen of ze CO2 beschermen, beperken. Maar als het minder per jaar kost, dan zijn ze wel geactiveerd. En heel veel van dit soort acties gaat over die CO2. Ik bedoel, ik heb ook een elektriciteitsrekening waarop staat hoeveel CO2 ik bespaard heb. Ja, het zegt me niets. Maar uiteindelijk die rekening onderhand de rekening zegt me wel wat. En die communicatie en de praktische inleving in de materie sluit vaak niet aan. Dat is wat het onderzoek een beetje aangeeft. Herkenbaar?
2: Ja, heel herkenbaar.
0: Ja, ja.
1: Absoluut. Techneuten ligt gemiddeld genomen het communicatieve vlak wat minder ontwikkeld.
0: Ja, ja. Ja, klopt. Ja. Iets uit Gouda. Er is aankomende week is de Love Week Gouda actief. En de Love Week Gouda is een initiatief van onder andere een aantal kerken die kledingbeurzen hebben. En er is dus bijvoorbeeld maandag en dinsdag in de Vastenburg in de Lekkenburg gratis kleding te halen. Op de middag is dat. De Westerschool in Korte Akre op woensdag en donderdag. En de Ontmoetingskerk op woensdagmiddag allemaal. Dat is kleding die ingeleverd is door mensen. Die wordt nagekeken, gewassen en die wordt op niet beschikbaar gesteld voor de mensen die het nodig hebben. Dus dat is ook een prima hergebruik van kleding. Dus,
2: ja, super.
1: Ja. Uit liefde voor elkaar.
0: Uit liefde voor elkaar en voor de samenleving. En dat zie je steeds vaker samen gebeuren. Het heeft ook heel veel te maken natuurlijk met inkomen. Kosten. Mensen die onderaan de samenleving zitten, die toch op die manier geholpen moeten worden. Dus,
2: ja, omgekeerd. Ik zie het niet per se als geholpen worden. Ik zit ook in zo'n appgroep waar we tweedehands en duurzaam alles met elkaar uitwisselen.
0: Ja, het verbaast me niet.
2: Fijn.
0: Ja.
2: Fijn en handig.
1: Waarom zou je überhaupt weer nieuw gaan kopen?
0: Ja, nou ja.
1: Het gaat niet alleen maar voor je portemonnee, maar ook in de hele keten.
0: Ja.
1: Ik wil wel graag aangeven, laat alsjeblieft de mensen die het ook financieel belang bij hebben, vanwege hun eigen portemonnee, geef die alsjeblieft voorrang.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En niet alleen maar eerst die idealisten die heel graag snel heen gaan vanuit een idealistische overtuiging. Geef alsjeblieft de mensen die het ook financieel.
0: Ja. Maar dat is weer de balans tussen idealisme en portemonnee.
1: Weer die balans.
0: Dus daar komen we vaker tegen hier. Dus, dat waren mijn nieuwtjes voor dit moment. Tenzij jullie nog opmerkingen hebben over jullie eigen initiatieven.
2: Nou ja, ik kan nog één keer de website noemen. Snippergroengouda.nl voor alle gedupeerde huiseigenaren die een stukje grond van de gemeente al die jaren hebben onderhouden, opgehoogd en mooi hebben verzorgd. Meld je aan snippergroengouda.nl.
0: Wij gaan er even uit met een plaatje. Dankjewel.

Ja, ja, ja, we zitten al een beetje op de dansvloer met dit muziekje. Dat wordt straks nog veel erger, want dit was gewoon groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog even om 10 uur. Terugluisteren, selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcastaanbieder. Of morgenochtend, vanaf morgenochtend of via de website gouwestad.nl. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, @gewoongroen. En benaderen het liefst via redactie@gouwestad.nl. Ook om contact op te nemen met mijn gasten van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op 16 augustus. En zoals ik al aangegeven, Jacques Segres die staat al op de dansvloer klaar voor het volgende programma. Voor de hits uit de jaren 60 tot en met nu. Bedankt voor het luisteren. Prettig weekend en tot over een maandje.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Ati Veldhuizen.
1: Na de tune van Intermezzo Uurtje Klassiek gaan technicus John Goedkoop en ik een mooi programma voor u maken. Als onderwerp voor dit programma koos ik de blaasinstrumenten van het symfonieorkest. De blaasinstrumenten in een symfonieorkest worden verdeeld in twee hoofdgroepen. De houtblazers en de koperblazers. Doorgaans zitten ze midden in het orkest achter de violen en zorgen voor de harmonische ondersteuning. De houtblazers zitten voor de koperblazers. De naam houtblazers is tegenwoordig vaak misleidend, omdat bijvoorbeeld fluiten tegenwoordig ook van metaal zijn gemaakt. De eerste muziek die ik u wil laten horen is van het Califax Reed Quintet. U hoort meteen 5 blaasinstrumenten, zowel hout als koper. Houten instrumenten zijn hobo, klarinet en fagot. Van koper is de saxofoon van Raaf Hekema, die het arrangement maakte van het volgende stuk. Het menuet uit de suite Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel.

Ravel geldt als een van de voornaamste componisten van de 20e eeuw. En samen met zijn oudere landgenoot Claude Debussy geldt hij als de belangrijkste impressionist in de klassieke muziek, hoewel hij daar zelf niets van wilde horen. Het stuk Le Tombeau de Couperin, de gedenksteen voor Couperin, is een belangrijk werk van Ravel. In eerste instantie niet bedoeld als eer aan Couperin. Elk deel van dit werk is opgedragen aan een van de vrienden van de componist die tijdens de Eerste Wereldoorlog waren gesneuveld. Oorspronkelijk was het gecomponeerd als zesdelig pianowerk. De sectie houtblazers van het orkest bevindt zich traditioneel voor de koperblazers. Tot deze groep behoren fluiten, zoals de dwarsfluit en de kleinere piccolo. Luistert u naar een fluitconcert van Carl Philipp Emanuel Bach. Hij is de tweede overlevende en bekendste zoon van Johann Sebastian Bach. Hij werd door tijdgenoten aangeduid als de Berlijnse Bach.

Als componist geldt Carl Philipp Emanuel als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de empfindzame stijl, die sterk de nadruk legt op een gevoelige expressie. Hij was een van de belangrijkste theoreticus voor klavierinstrumenten. Hij kende alle mogelijke theorieën en technieken en men mag hem zelfs beschouwen als de vader van de moderne pianotechniek. De hobo is een blaasinstrument met een dubbel riet. Het is niet gemakkelijk om een toon uit een hobo te krijgen. Vaak zie je dat hoboïsten rood aanlopen tijdens het spelen. Er komt een geweldige druk op je hersenen. De hoboïsten snijden zelf hun rieten. Rieten zijn wel te koop, maar ieder heeft zo zijn eigen manier van blazen en snijden van een riet. De hobo neemt een belangrijke plaats in het orkest. Voor aanvang van het concert loopt de hoboïst langs het orkest en gaat langs alle leden en alle secties en blaast de toon A. Alle leden van het orkest stemmen hun instrument op deze A. Luistert u naar het hoboconcert in C majeur 314 van Wolfgang Amadeus Mozart. De hobo wordt bespeeld door Bart Schneeman. U hoort het derde deel van het concert, het Allegro.

Bart Sneeman is vooral bekend als leider van het Nederlands Blazersensemble. Op nieuwjaarsdag geven zij altijd een concert in het Concertgebouw. Vaak in wisselende samenstelling en geven zij jong talent de kans om op te treden. Sneeman werd geboren in Melbourne in 1954. Zijn ouders waren immigranten en vertrokken weer naar Nederland toen Bart 8 jaar oud was. Een buurman bracht hem op het idee hobo te gaan spelen. Nadat hij was afgestudeerd aan het Amsterdams Conservatorium, was hij 20 jaar eerste hoboïst bij het Radio Philharmonisch Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En daarna richtte hij zich op zijn solocarrière en het Nederlands Blazersensemble. Naast de hoboïst in het orkest zit de klarinetist. Het is een instrument dat aangeblazen wordt met 1 enkel riet. De basklarinet is veruit het meest bespeelde instrument, maar de klarinettenfamilie kent veel leden. De S-klarinet die hoog klinkt en de laagklinkende contrabasklarinet. Het hangt van het genre muziek af op welk instrument er wordt gespeeld. U kunt nu gaan luisteren naar het klarinetconcert nummer 1 van Carl Maria von Weber. Ik laat u het derde deel, het Rondo Allegretto, horen. Er wordt gespeeld op een klarinet door Emma Johnson en de English Chamber Orchestra begeleidt haar.

Emma Johnson is een Brits klarinetiste. Ze werd geboren in 1966 in Londen. In 1984 won ze het BBC Young Musician of the Year concours. Na de middelbare school studeerde ze eerst Engels en later muziek in het Pembroke College in Cambridge. Fagotten zijn grote blaasinstrumenten met een dubbelriet. Het instrument steekt boven de spelers uit. De contrafagot is nog langer, waardoor deze lager klinkt.

Na de houtblazers zijn de koperblazers aan de beurt. Meestal zitten zij achter de houtblazers, maar ook wel eens ernaast. De kopersectie van een symfonieorkest bestaat traditioneel uit 4 vaste instrumentenfamilies: horens, trompetten, trombones en de tuba. De instrumenten danken hun naam aan het materiaal en de vorm van hun mondstuk. De speler maakt de toon via lipspanning. In een volledig bezet symfonieorkest bestaat de kopersectie doorgaans uit de volgende specifieke instrumenten: de horen. Een orkestsectie bestaat vaak tot 4 tot 8 horens. Het instrument heeft een warme, ronde klank. De tweede, de trompet, doorgaans zijn er 2 tot 4 trompetisten. De trompet heeft de hoogste ligging en een helder, doordringend geluid. Ten derde, de trombone. Het is het enige koperinstrument dat gebruik maakt van een schuif in plaats van ventielen om de noten te veranderen. De sectie bestaat vaak uit 2 instrumenten, een tenor en een bastrombone. Als laatste het grootste instrument van deze sectie, de tuba. Hij klinkt het laagste van de koperinstrumenten en fungeert als een solide bas. Meestal is er maar 1 tuba aanwezig in het orkest. We beginnen bij het eerste instrument in de rij, de horen. Van Mozart zijn er een aantal horenconcerten bekend. Luistert u naar het Allegro uit het concert voor horen in E majeur.

U hoorde het Allegro uit het Hoornconcert Café 370B. De hoorn werd bespeeld door Herman Jurissen. Hij was de solohoornist bij het residentieorkest en is vakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij heeft dit stuk gereconstrueerd. Hij arrangeert en componeert voor hoorn en hoornensemble, met name pedagogische werken, onder andere een hoornmethode, etudes en een oefenwerk voor hoorn. Hij werd onderscheiden met de Prix d'Excellence en de Zilveren Vriendenkrans van het Concertgebouw. Het volgende instrument in de rij is de trombone. Onder de koperen blaasinstrumenten neemt de trombone een middenpositie in. De trompet en de hoorn klinken hoger. De tuba klinkt lager dan de trombone. De manier waarop bij de trombone de toonhoogte geregeld wordt, verschilt van de andere koperen blaasinstrumenten. De meeste koperen blaasinstrumenten hebben ventielen, maar de trombone is uitgerust met een schuif. Als de trombonist de schuif van zich afduwt, wordt het instrument langer en daardoor de toon lager. De trombone bestaat al zo'n 600 jaar en is ontstaan uit de trompet. In die tijd hadden trompetten geen ventielen, zodat er maar een beperkt aantal tonen op kon worden bespeeld. Toen de trompetten een schuif kregen, werd het mogelijk om veel meer tonen te spelen. De naam trombone bestaat uit het Italiaanse woord tromba en betekent trompet. In de 15e en de 16e eeuw was de trombone vooral in Engeland een populair instrument. Veel Engelse koningen hadden trombonisten in dienst bij hun orkesten. Ik laat u hiervan een voorbeeld horen. Het is de ouverture van Handel's Water Music, een stuk dat Handel maakte voor koning George I van Engeland.

0: Dit was het eerste deel van Handel's Water Music, gespeeld door de Scottish Chamber Orchestra. Vanaf ongeveer 1750 maakt de trombone deel uit van het symfonieorkest. De meeste orkesten hebben 3 trombones. De trombone is zeer zangerig, waardoor hij uitdrukking kan geven aan diepe emoties. De trombone is ook een instrument met een enorme geluidssterkte. Het geluid wordt vaak gedempt met een beker in het klankgat. Het laatste koperen blaasinstrument is de tuba. U hoort de Noorse tuba-solist, kamermuzikus Øystein Batsik. Solist is een opmerkelijke onderscheiding, want een tuba is niet echt een solo-instrument. En de bespeler hiervan krijgt ook zelden aandacht. Dat Batsik wordt erkend als een van 's werelds vooraanstaande tuba-spelers is zeer opmerkelijk. En dan neem ik vast afscheid van u en bedank u voor het luisteren. En ik bedank onze technicus.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer. Veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regel stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Mijn gast van vandaag is Maria van der Hondel. Mijn naam is Wilde Vries van Midland FM. En we gaan het vandaag eens even hebben over haar wel en wee door de eeuwen heen.
2: Eeuwen.
1: Ja. Ik heb dat goed gezegd. Want als ik zo zie wat ik allemaal van jou gekregen heb als informatie wat bij jou hoort, dan is dat een kleine waslijst.
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja.
1: Want je bent geboren en getogen in Gouda.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja, op de Nieuwe Haven.
1: Aha.
2: Dat was de zijstraat van de Kleiweg. Het lag achter de Kleiwegstraat. En dan kwam de Nieuwe Haven.
1: Ah.
2: En dat was vroeger inderdaad een tweede haven.
1: Oh.
2: Maar die hebben ze later toch weer dichtgeplompt.
1: Aha, toen werd het weer een gewone straat.
2: Ja, toen werd het... Nou, het waren leuke pleintjes. Mm-hmm. Nee, het was grasveldjes waren het. Met leuke boompjes in het midden.
1: Aha.
2: We konden daar heerlijk spelen.
1: Ja, want ja. Waaruit bestond het gezin?
2: Dat gezin bestond uit twee jongens. De jongste en de oudste.
1: Aha.
2: En daartussen 5 meisjes.
1: Wauw.
2: Wij hadden dus helemaal geen behoefte aan vriendinnen. Want die hadden we genoeg. Om mee te spelen en te vechten.
1: Ja. Ik kan me dat zoiets bij voorstellen. En die twee jongens die werden natuurlijk verschrikkelijk verwend.
2: De jongste wel. Maar de oudste heb ik het idee van niet. Maar die was astmatisch. En Gouda ligt net in een streek waarbij heel veel kinderen astmatisch zijn.
1: Ja.
2: En dus die moest al heel snel naar het zuiden. En daar is hij naar het gymnasium gegaan in Eindhoven.
1: Ja, ja.
2: En speciaal voor zijn astma.
1: Voor zijn astma.
2: Ja.
1: Maar wat heb jij gedaan? Natuurlijk eerst de lagere school.
2: Ja, eerst de lagere school.
1: Veel plezier gehad?
2: Ik had een beetje pech.
1: Waarom?
2: Want weet je, wij waren een beetje dicht op elkaar geboren.
1: Ah.
2: En dan waren er twee meisjes bij één gezin waar ze altijd gingen spelen. Mijn zusje Lies en mijn zusje Bernadette. Maar ik zat er net tussen.
1: Aha.
2: Dus, en dat had ik overal mee. Overal zat ik altijd precies tussen. Maar gelukkig hield ik heel erg van lezen. Want ik heb een zeer levendige fantasie. Dus in mijn hoofd gebeurden de meest wonderlijke avonturen natuurlijk.
1: Geweldig, dus, ja.
2: Dus ik las vroeger al heel erg veel.
1: Ja?
2: Ja, ja.
1: Oké. Okay.
2: En dat is eigenlijk mijn hele leven zo gebleven.
1: Ja. Ja, goed. Toen ging je naar de lagere school, maar uiteindelijk ging je natuurlijk op 12-jarige leeftijd naar de middelbare school.
2: Nou, ik was een keer... wij hadden schoolzwemmen vroeger, weet je dat nog? Vroeger ging je schoolzwemmen.
1: Nou, koud.
2: En dan was ik een keer gevallen met mijn hoofd tegen de muur in de douche. En toen had ik een hersenschudding. En het leuke was, toen heb ik voor het eerst de juffrouw de onderbroek gezien.
1: Hoe kwam dat zo?
2: Nou, ze ging bij me knielen. En, want ze hadden me neergelegd. En toen zat ze op één knie.
1: Ja.
2: En het eerste dat ik op, toen ik bijkwam, zag ik een prachtige roze onderbroek tot de knieën. Ik had nog nooit zo'n grote onderbroek gezien.
1: Dat was dus een grote directoire.
2: Ja, precies.
1: Ik zat directoire. Een directoire. Ja.
2: Nou, dat was dus het eerste waar ik heel erg op moest lachen.
1: Ja.
2: En ik lachte niet, want ik had pijn in mijn hoofd natuurlijk. Toen werd ik naar het ziekenhuis gebracht. En daar heb ik vrij lang in gelegen.
1: Oh ja?
2: Ja, maar ik was een jong kind. Ik was van oktober. En mijn vader was een praktische man. Die zei, als in oktober, je mocht 1 september moest je 6 zijn, hè, voor een lerarenlagere school.
1: Ja.
2: Maar ik was 12 oktober.
1: Okay.
2: Dus mijn vader was een praktische man. En die dacht, nou, als ik er nou alvast bijles geef in lezen en rekenen, dan kan ze gelijk naar de tweede klas.
1: Ah.
2: Nou, ja. Zo gezegd, zo gedaan.
1: Ja.
2: Maar ja, die goede man heeft nooit begrepen dat ik dus achterliep qua ontwikkeling, eigenlijk qua alles.
1: Ja.
2: Je kan beter een kind 2 keer de eerste klas laten doen, dan gaan ze met glas en vlag en wind drempel door de school.
1: Ja.
2: Maar als je te vroeg bent, dan begrijp je een heleboel dingen nog niet. Want dan ben je er nog net niet aan toe.
1: Grappig is dat.
2: Ja, ik heb er later in mijn baan ook altijd op gelet. Want er kwamen soms moeders en die zeiden, ze kan lezen en ze kan taal en ze kan zo naar de tweede klas. En zei ik, doe het alsjeblieft niet. Want de kind gaat zoveel missen. Maar ja, dat was natuurlijk. Dus kind moest toch naar de tweede klas. Nou ja, oké.
1: Okay. Als je dat wil.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar die bleven altijd in de derde klas zitten.
1: Echt.
2: Altijd. En ik kon het die moeders niet, want ze waren zo, die hadden er hard aan gewerkt.
1: Ja, ja, het is ook een soort status. Dat kind moet dan in een bepaalde klas zitten.
2: Ja, ja.
1: Is dat het niet een beetje?
2: Ja, als je kan lezen, als je naar de kleuterschool gaat, nou, dan ben je natuurlijk al geweldig.
1: Ja,
2: ja, dat zijn de kippen. En dus daardoor kwam het ook eigenlijk ik zat er ook net tussen twee leeftijden in.
1: Ja.
2: Dus nou, dat was wel niet zo leuk voor mij, maar ik heb daar wel ontzettend goed door leren lezen.
1: Ja, hè? Dan ja, weet je, in zo'n groot gezin moet je toch ook eigenlijk, tenminste 7 kinderen, moet je toch ook wel je eigen plekje hebben.
2: Ja, nou en of.
1: En dus.
2: Ja.
1: Maar ik heb begrepen dat je op een gegeven moment naar kostschool ging.
2: Ja, in de 5e klas gingen wij, mijn 2 zusjes boven mij ook. Dat was een soort familietraditie in onze familie.
1: Ja.
2: Want dat waren 3 broers. Die hadden alle 3 een zaak.
1: Aha.
2: En die snapte wel dat niks werd. Zeker niet als je een beetje luchtig bent en een beetje, dat wordt niks natuurlijk.
1: Nee, nee, nee.
2: Nou, dan was er al een nichtje van die andere oom. Die zat er al. Dus vanzelfsprekend ging mijn oudste zus eerst daar naartoe. En toen kwam mijn tweede zus. En toen was ik aan de beurt.
1: Kijk.
2: Dus ik daar
1: het kostschool. Maar wel allemaal dezelfde kostschool?
2: Ja, het was een schipperskostschool in Bodegraven.
1: Hé, hey, dat is
2: de
1: grappig.
2: De zusters Franses en Canessen.
1: Ja, maar de schippers... Kostschool, dan zit je te denken aan schipperskinderen die op die...
2: Die rijdaken
1: zitten. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, en die mochten ook dikwijls in het weekend, want dan lagen ze net in Duitsland of zo, weet je wel.
1: Ja.
2: Dus dat was vrij moeilijk. Maar dan werden ze wel enorm verwend, hoor.
1: Ja, hè?
2: Want ik was daar niet zo braaf. En dan mocht ik wel eens voor straf een weekend niet naar huis.
1: Aha.
2: Want wij gingen eens in de 6 weken zo weer naar huis.
1: Ja.
2: En dan kregen we een maandkaart. En die maandkaart, daar stond op gedrag, beleefdheid, vlijt, orde, houding. Nou, en dus ik had gedrag 5.
1: Uiteraard.
2: Beleefdheid 5. Orde 5. Houding 6. En de laatste, wat zei ik nou?
1: Ja.
2: De laatste ben ik alweer vergeten.
1: Dat geeft helemaal niks.
2: Maar goed, in ieder geval niet.
1: Dat was niet best.
2: Niet best, nee.
1: Nee, nee, nee. Met andere woorden, recalcitrant is bij jou niet voorbij gegaan.
2: Nee, nee, nee, nee, nee. Maar aan de andere kant heb ik daar zo enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ten eerste was er een heleboel dingen waar je stout voor kon zijn.
1: Ja.
2: Ten tweede kreeg ik de mogelijkheid om alles wat ik verzon, mocht ik doen. Want toen was ik zoet.
1: Ja.
2: Dus ik ging op een gegeven moment, had ik een boek gelezen. En dat was met allemaal kaboutertjes. En toen dacht ik, ga een toneelstuk schrijven. En dan zei ik, zuster, mag ik een toneelstuk schrijven? Zij zei, ja, ga maar in de kleine refte zitten aan het tafeltje. Ga het maar schrijven. Nou ja, die nonnen vertelden dat kennelijk in de refte natuurlijk. En ik heb inderdaad een toneelstuk geschreven. En toen zei ik, mag ik het aan de kleintjes leren? Want ze waren er vanaf 4 jaar.
1: Ja. Oh, zo jong?
2: Ja, ja, schipperskinderen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus ik die kinderen dat geleerd. En toen heb ik nog allemaal crêpepapieren mutsen gemaakt. En ik had zelf ook nog een rol. Want ik moest dat natuurlijk een beetje in het gereel krijgen.
1: Ja.
2: En toen hebben we dat inderdaad opgevoerd.
1: Geweldig. Weet je de titel nog?
2: Nee.
1: Oké. Okay.
2: Nee, okay. Iets met de kabouters.
1: De kabouters.
2: Ja. Ja, ja. Het was iets met kabouters.
1: Maar dat is fantastisch.
2: Ja, en dat ik die kans kreeg, dat was natuurlijk al heel erg leuk.
1: Ja, dat kan gewoon niet missen.
2: En ik heb daarna zoveel toneelstukken geschreven voor kinderen. Alle kinderen die bij me in de klas hebben gezeten. Musicals maakten we met liedjes van, weet ik het, bekende liedjes.
1: Ja. Ja, bekende liedjes die ging je bewerken.
2: Bewerken.
1: Met het onderwerp.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat kon ik zo leuk met Edwin Stebrink.
1: Oh ja, dat mag.
2: Ja,
1: ja.
2: Wij konden samen in 1 avond een hele musical schrijven.
1: Oh, maar dat geloof ik graag.
2: Ja, wij
1: dat geloof ik echt onmiddellijk.
2: We vulden elkaar volkomen aan wat dat betreft. Ja.
1: Fantastisch. Zeg Maria, we zijn even door de tijd. En ik wil graag het eerste muziekstuk even aangekondigd hebben.
2: Oh.
1: Laat eens even weten wat dat is. Want volgens mij Is het ook wel iets wat bij jou past?
2: Nou, het is mijn naam gewoon. De West Side Story.

0: Jawel, Maria, we zijn weer even bij je terug. Wat fantastisch. Die jeugd die jij hebt gehad, dat is bijna kleurrijk te noemen.
1: Ja, dat was het ook.
0: Dat was het, hè?
1: Ja, dat was het ook echt.
0: Maar toen je de middelbare school had afgemaakt, was dat ook in het internaat?
1: Ja, ik ben er geweest, want ik werd net voor mijn eindexamen bij Kar afgestuurd. Toen was ik zo brutaal geworden. Iedere keer zeiden die zusters, sla je brutale ogen neer. Nou, dat deed ik dan niet. Maar dat werd echt te gek. En toen op een gegeven moment, moest mijn vader komen. Die had heel veel voor dat kostschool gedaan. En nou, zo'n goede vader, met zo'n dochter. En ik schreef in een dagboek. En ik voelde het aan. Toen heb ik alle blaadjes uit mijn dagboek gescheurd. En die heb ik op mijn hemd gespeld.
0: Wat?
1: Op mijn hemd.
0: Echt?
1: Met een grote veiligheidsspeld.
0: Ja?
1: Ik voelde dat er iets gaande was.
0: Ja.
1: En die lag normaal onder mijn kussen. Nee, onder mijn matras. Dus dat voor alle zekerheid.
0: Ja, maar toen je van school gestuurd werd, je moest natuurlijk toch wel een diploma hebben.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat gelapt?
1: Ik had twee brave zusjes op de kostschool gehad, plus nichtjes en zo. Dus toen had mijn vader gezegd, ik vind het oké, maar ze maakte wel de muur af.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: En dat had hij ook bedoeld. Maar weet je wat ik zo herinner daarvan? Toen ineens mocht ik met de bus van Gouda naar Bodegraven.
0: Oh.
1: En dat gevoel van vrijheid dat ik toen had. Er waren natuurlijk alle uren waren ingevuld van de dag. En ineens mocht ik mijn eigen uren invullen. Nou, ik dat gevoel van vrijheid heb ik enkele keer nog als ik op zee ben.
0: Ja, ja.
1: Weet je wel dat de hele wereld van jou is?
0: Ja, precies. Precies.
1: Oh, kind, dat voelde dat heerlijk.
0: Ja?
1: Oh, ongelooflijk.
0: Dus toen heb je eigenlijk je middelbare school afgemaakt?
1: Ja, toen heb ik afgemaakt. En nou, ik wist al in de zesde klas, want de Müller lag een trapje hoger. En toen een keer liep ik daar naar beneden en toen keek ik naar die klasse. En toen ineens wist ik het. Ik zei, ik wil schooljuffrouw worden.
0: Oké.
1: Okay. En ik wist het zo zeker. Er was geen spel tussen te krijgen.
0: En dan moet je nagaan van recalcitrant naar gedisciplineerd.
1: Ja, ja.
0: Hoe doe je dat? Een rooster.
1: Nou, ja, ja. Nou ja, daar had ik mijn methodes voor.
0: Oké. Ja, ja.
1: Maar dat moment weet ik zo. En dat moment van vrijheid. Dat zijn de twee momenten die ik daar zo intens beleefd heb.
0: Ja. Yeah.
1: Dat ik dat nooit meer vergeet.
0: Oh, toch kan ik me dat heel goed voorstellen. Ja. Maar ja, dan doe je dus, hoe heet dat, de kweekschool?
1: Kweekschool, ja.
0: Want tegenwoordig heet het heel anders.
1: Ja, Pedagogische Academie.
0: Ja.
1: Ik ken iemand en die is... Nee, hij is pas overleden. En iedere keer als ik hem zie, dan zegt hij... Maria, weet jij dat wij de enige zijn die nog de kweekschool... die op de kweekschool hebben gezeten.
0: Ja.
1: Dat was altijd zo leuk.
0: Maar ja, weet je, MULO bestaat niet meer, ULO bestaat niet meer... Nee? Kweekschool bestaat niet meer. Je hebt tegenwoordig varianten waarvan ik denk van... plak er maar een naam op, want ik weet het niet meer.
1: Nee, nee.
0: Dat is echt, het is waar. Maar goed, het blijven allemaal opleidingen, laten we het dan maar zo noemen.
1: Ja, dat wel. Gerichte opleidingen.
0: Ja. En toen was je schooljuffrouw en toen ging je naar Haastrecht.
1: Nou, dat was al heel snel hoor. Zo snel ging het er ook weer niet.
0: Nou ja, de kweekschool is toch 4 jaar of zo?
1: Ja, en dan de hoofdakte, 1,5 jaar.
0: Oh ja, en heb je ook nog bijaktes gedaan?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee,
0: okay.
1: Had ik geen zin in.
0: Oké.
1: Nou, toen fietste ik een keer. Ik ging 's avonds met mijn zus vaak fietsen. Want ik was ook al naar Bodegraven gefietst. En als het dan mooi weer was, dan gingen wij fietsen in Gouda. Deden we de Haastrechtse brug.
0: Oh ja.
1: En dan helemaal doorrijden langs het klooster. En dan kon je in Haastrecht, in het begin voor een dubbeltje, mocht je overvaren.
0: Oh ja?
1: Ja, we moesten altijd een dubbeltje meenemen. Want dan werd je overgevaren.
0: Waar was dat dan?
1: Bij de Kleine Haven.
0: Oh, daar.
1: Daar. Ja. Moest je over de IJssel, dan gingen we dan zo terug.
0: Nou,
1: wij reden daar op die dijk. En ineens zie ik het klooster van de zusters. Maar daarnaast was een muur. En ik wist zeker dat daar een school was. En ik zeg zo tegen mijn zus... Zal ik eens aanbellen en vragen of ze een baantje voor me hebben?
0: Ja.
1: Want ik was net geslaagd. En nou, ik bel aan. Ja, mag ik het hoofd van de school even spreken? Nou ja, dat mocht. En nou, in de spreekkamer. En toen zei ik, nou ja, ik ben net geslaagd. Als u misschien, heeft u misschien een baantje voor me?
0: Ja.
1: En ze zei, nou nee, op het ogenblik niet. Maar ik wil toch uw naam noteren. Want wij zaten natuurlijk met spotlachende ogen.
0: Mm-hmm.
1: Dus die dacht, dat is er goed een voor ons. Nou, en toen zei ze, nou, ik zal uw naam noteren. En dan komt het wel goed. Nou, ik naar huis en wij stikken. En toen zei ik per ongeluk tegen de dag mevrouw in plaats van zuster. Dus ik maakte nog een... En wij stonden bijna in ons broek te doen van het lachen.
0: Ja, wat dacht je?
1: Van de zenuwen natuurlijk. Ja. En dat je dat toch gedaan had. Enfin, wij naar huis. Ja, ik ga werken bij de zusters. Nou ja, ik had 3 maanden vrij.
0: Ja, maar wacht even. Die zusters die belden dus echt even terug om te zeggen dat je aangenomen was.
1: Nee, moet je luisteren. Toen... Op maandagochtend lag ik nog lekker uit te slapen, want ja, ik hoefde niet naar school. En toen roept mijn moeder naar boven, Maria, de zuster van Haastrecht is aan de telefoon.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Of je kan komen werken.
0: Jo.
1: Ik zeg, hè?
0: Ja.
1: Ik ben in mijn pyjama, donder naar mijn, hallo? Ja, zegt ze, de zuster van de tweede klas, die is ziek geworden. Die heeft vreselijke aanvallen van hooikoorts.
0: Oh.
1: En misschien vind jij het wel leuk om het poosje van haar over te nemen.
0: Oké. Okay.
1: En ik zei, oh ja, leuk. Nou, zegt ze, kom dan maar zo gauw mogelijk, pak de bus. En kom zo gauw mogelijk en dan zul je even vertellen waar je terechtkomt.
0: Jo.
1: Ja, dus ik op maandagochtend met de bus naar mijn eerste baantje. Oh. En ik ben er 40 jaar gebleven.
0: Echt? Onvoorstelbaar gewoon.
1: En het was zo leuk. En toen stond ik voor een klas. Op zo'n tree was dat, weet je, met zo'n grote klep.
0: Oh ja.
1: Wat je erop moest zitten, op zo'n bankje.
0: Ja.
1: En toen zaten er 48 kindertjes in de klas.
0: Echt?
1: 48.
0: Wauw.
1: De kinderen zaten bot op elkaar. Allemaal netjes in rijen natuurlijk. Een beetje twee en twee. In banken.
0: Zo.
1: Nou, ik op die troon.
0: Ja. En hoe hield je dat?
1: Vond het leuk.
0: Ja, hoe hield je dat in toon?
1: Nou, ik begon ten eerste niet met gebed.
0: Oh.
1: Maar ik begon met een liedje te zingen.
0: Oh.
1: Dat vonden ze allemaal erg leuk.
0: Ja, het is natuurlijk anders dan een gebed.
1: Ja.
0: Ja,
1: nou, dus dat, dat werd een leuke juf. Nou, toen heb ik gevraagd, want ik heb wel acten gehaald, want ik had actehanden erbij.
0: Ja.
1: En toen heb ik gevraagd aan die zusters of ik van gekleurd papier alle kleurtjes vel mocht hebben. Want de school was erg arm in die tijd. Dat schommelde ook hoor, rijke en arme jaren.
0: Ja.
1: En nou, die kreeg ik. Dus die ging ik thuis allemaal in kleine papiertjes knippen. En mijn oma had een sigarenwinkel. En iedere sigarendoos werd een kleur.
0: Ja.
1: En dan legden ze ze voor op het bankje.
0: Ja.
1: En dan mochten ze allemaal van alle kleuren 1 blaadje pakken.
0: Aha.
1: En dan ging ik bij de kleuterschool plakpotjes halen en schaartjes. En toen mochten ze iets, kregen ze een opdracht. Bijvoorbeeld 3 bomen en 2 huisjes en de zon.
0: Geweldig.
1: En dan had ik een hele plakkaat. Die plakte ik dan allemaal aan elkaar.
0: Ja.
1: En dan gewoon tegen de muur. Het was een oude school. Dus gewoon bam bam tegen de muur.
0: Ja, precies.
1: Oh,
0: precies.
1: En het leukste wat ik maakte, dat was de Ark van Noach.
0: Oh ja, met alle beestjes.
1: Want elk dier bestond. Ik bedoel, ze moesten 4 poten hebben. Het moest een mannetje en een vrouwtje zijn.
0: Ook dat nog?
1: 4 poten, 2 oren en een staart. Nou ja, zo'n ding komt daar vandaan.
0: Geweldig. Nee, maar dat is toch hartstikke leuk. Daarmee vervrijen de school ook nog eens.
1: Ja, natuurlijk.
0: Keer.
1: En die kinderen, iedereen was jaloers. Want ik wil ook bij die juf.
0: Ik kan me voorstellen. Dus dat was niet naar dat een was, andere meester. Maar nee. Je zei, Edwin is natuurlijk jouw collega geweest.
1: Die
0: en waarschijnlijk ook heel lang.
1: Ja, ook heel lang.
0: Ja.
1: Ik denk 25 jaar.
0: Oh, dat is toch
1: ja, 25
0: lang.
1: Jaar, ja. Want zij was, ik was 15 jaar ouder dan zij.
0: Oh.
1: Voor zover ik weet.
0: Ja,
1: ja dat klopt dan zo ongeveer. Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja. Nou, die kwam. Dat was helemaal mooi hoor. En toen ging het hoofd van de school.

0: Dus kondig het tweede dat tweede gezellige liedje eens even aan, want het is een hele lange tekst.
1: Ramses Shaffi.
0: Mm-hmm.
1: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Maria van der Hondel is nog steeds mijn gast. Ik begrijp het niet helemaal. Maar weet je, het is zo ongelooflijk leuk als je zo'n herinneringen allemaal kan ophalen over datgene wat je met heel veel plezier allemaal hebt gedaan. En je had op een gegeven moment ook een bepaalde leeftijd.
1: Ja, en ik was verliefd hoor, reken maar van yes.
0: Nou, dat zal ik even niet ontkennen. Dat hoort er ook bij.
1: Dat hoort erbij. Ja.
0: Maar wel een man die eigenlijk heel anders in het leven staat dan jij.
1: Ja, mijn ouders waren er niet heel blij mee in het begin.
0: Nee,
1: helemaal niet. Maar ik was zo verliefd. En hij had een boot.
0: Aha.
1: Ik bedoel,
0: had je
1: dat deed mee in de liefde.
0: Heb je iets met water?
1: Ik weet het niet eigenlijk. Niemand bij ons thuis heeft ooit gezeild. Later wel, maar niemand. En op zondag mocht ik ook eigenlijk nooit naar hem toe.
0: Oh.
1: Want dat hoorde niet bij de zondag.
0: Oh.
1: Maar ja, ik had

0: fiets.
1: Nou, je komt toch uit een katholiek gezin?
0: Ik kom uit een heel katholiek gezin.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus op zondag waren wij keurig op z'n zondags gekleed.
1: Kijk.
0: En soms gingen we zelfs nog twee keer naar de kerk.
1: Ja, dat was toen de tijd zo.
0: Maar aan de andere kant, als we aan tafel zaten, hadden we het altijd over de preek.
1: Oeh.
0: En mijn vader was heel gelovig, maar wij niet zo. Uh-huh. Tenminste, wat kritiek op de preek betrof.
1: Aha, dus jullie waren eigenlijk wat gematigder.
0: Ja, hoewel, mijn moeder deed alles. Het hele kerkelijk jaar ging in ons huis mee.
1: Oh?
0: Ja, er is op een gegeven moment een tijd dat Christus een kleed op krijgt.
1: Oh?
0: En dat deed mijn moeder ook met een paars lapje.
1: Oh.
0: Ja, je kan het je niet meer voorstellen,
1: nee,
0: maar het
1: nee.
0: was echt zo. En palmtakjes,
1: ja, dat
0: ook
1: wel,
0: allemaal.
1: Dat wel, ja. Ja. Ja, ja.
0: Dus nee, ik was behoorlijk katholiek opgevoed.
1: Dus op de fiets naar je vriendje?
0: Naar mijn vriendje.
1: Ja, ja.
0: En nou ja, dan ging je natuurlijk heerlijk zeilen. Ik kon helemaal niet zeilen, ik had nog nooit in een boot gezeten. Maar goed, wij gingen, hij zou het me wel leren. En dan moest onder een hele lage bruggen door, weet je wel. En dan lekker zwemmen op de plassen. Hij woonde in Reewijk.
1: Oh.
0: Aan de Reewijkse plassen. Aha. Dus dat was, nou, dat was heerlijk. Dus ja, iedere zondag dan was ik ineens weg. En nou ja, op een gegeven moment geven ze het dan over. Hè?
1: Ja, nee, dat hou je toch niet tegen.
0: Nee, precies.
1: En zeker niet met zulke sterke karakters waarvan jij ja, er één bent.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja.
0: Nou, hij woonde dus aan de plas. En eigenlijk aan de Bodegraafse Straatweg, dat is vlak tegenover de plas.
1: Ja.
0: En hij had een kamer op zolder.
1: Ah.
0: Heerlijk. En hij was heel muzikaal. Dus hij had een prachtige piano daar staan. Die had hij van zijn vader gekregen. En, nou, en er stond een bed, natuurlijk. Een eenpersoonsbed en een bureau, want hij moest ook wel studeren. En dus hij zat altijd piano te spelen, want dat was zijn lust in zijn leven. En ik zat dan lekker op zijn bed. Zat ik, ja, handwerkjes te doen en spulletjes te maken.
1: Ja, creatief.
0: Ja, creatief. Ja.
1: Ja. Ja.
0: En ik, nou, heerlijk vonden we dat.
1: Ja?
0: Ja, dat was echt heel fijn.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus uiteindelijk ben ik met hem getrouwd. En nou, toch nog 20 jaar volgehouden.
1: Ja, nou,
0: dat is toch behoorlijk.
1: Ja, dat is het zeker. Zeker. En een zoon.
0: En een zoon. Nou, reken maar van yes. Een zoon. Mm-hmm. En wat een zoon.
1: Ja.
0: Ja, oh, heerlijke knul. Heerlijke knul. En daar weer 2 kleinkinderen bij.
1: Man. Dat is toch fantastisch.
0: Ja, het is echt fantastisch.
1: Dat is gewoon genieten.
0: Ja, ja. Dat is echt genieten, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Maar op een gegeven moment zeilde hij de wereld in.
0: Ja. Ja, we hadden een boot gekocht samen. En ik had netjes de helft betaald. En nou, we gooiden het geld bij de bank in de brievenbus. En toen zei hij, ik ga niet met jou. Ik ga wel de wereld rond, maar niet met jou.
1: Oké.
0: Okay. Ik zeg,
1: dat is even heftig.
0: Oh?
1: Ja.
0: Ik zeg, met wie dan?
1: Ja.
0: Nou, toen zei hij met Yvonne.
1: Oké.
0: Okay. Nou,
1: nooit geweten?
0: Nooit. Nee. Nee, want weet je, ik ben zoiets van, zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
1: Ja.
0: Hij was wel eens weekends weg, maar ik heb er nooit iets achter gezocht. Want dan moest hij ergens slapen. Hij was vertegenwoordiger in computers. De eerste werkende, hoe heet dat? De computers waarmee je apparaten aanstuurde.
1: Ja.
0: Weet
1: systemen.
0: Je wel?
1: Systemen.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, daar moest hij vaak voor weg. En dat leek mij logisch.
1: Ja, nou ja, goed, weet je. Op een gegeven moment houdt dat dan gewoon op.
0: Ja.
1: Dus maar goed, toen ging jouw leven wel verder.
0: Mijn leven ging verder.
1: Ja.
0: En dan zat ik dan. En waar was Marcel? Oh, Marcel, die was nog thuis. Die was eerstejaars student.
1: Ach.
0: Die ging medicijnen studeren.
1: Ja. Ja.
0: Dus hij had berekend, als hij had hem een autootje gegeven.
1: Mm-hmm.
0: Dan kon hij treinstudent worden.
1: Ja.
0: En dan was ik die show alleen. En dan had ik iemand bij me.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, ik had thuis, de jongens bij ons thuis hadden gestudeerd. Mijn zusje hadden gestudeerd. En die waren allemaal op kamer geweest.
1: Ja.
0: Want daar moeten ze toch volwassen worden.
1: Ja.
0: Dus het was voor mij zo logisch dat een student niet thuis was.
1: Ja.
0: Dus ik heb het eerste wat ik heb gedaan, voordat ik begon te huilen, heb ik eerst de jongen op kamer zien te krijgen.
1: Ja, want anders word je een knorretje, zo
0: heet
1: dat.
0: Ja, precies.
1: Hè? Ja.
0: Dus hij had een leuke groep waar hij mee omging. Met ontgroenen. Hij zat in het koor en later nog in een andere studentenvereniging.
1: Maar waar heeft hij gestudeerd?
0: In Rotterdam.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En wat heeft hij gestudeerd?
0: Hij geneeskunde.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. Ja. Hij was gelukkig ingelood. In die tijd moest hij nog ingelood worden.
1: Ja, zeker. Nog steeds.
0: Ja, is dat,
1: ja, dat is nog steeds zo. Zeker als je op een bepaalde universiteit wil.
0: Oh,
1: dan
0: ja.
1: moet je je wel... nou, dan moet je je behoorlijk hard
0: voor
1: maken.
0: Nee, dit was de enige universiteit waar hij ingelood was.
1: Okay.
0: Dus hij had verschrikkelijk geboft.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, nou, eerst dat kind de deur uit. Want ik mag niet zijn leven verpesten. Ik kijk wel. Nou, dus dat heb ik gedaan. Hij vond een kamer bij een stel jongens waar ze zo'n jaarclub mee hadden. Dus het kind heeft een geweldige studententijd gehad.
1: Ja.
0: Nou ja, en toen kwam ik hier thuis. En toen dacht, toen werd alles zwart. Ik zag helemaal geen kleuren meer. Want dat was natuurlijk allemaal heel vlug achter elkaar gedaan. En van de een op de andere dag was die man weg. Ik wist van niks.
1: Nee, nee.
0: Nou, en toen belde Marcel hoe het met mij was. Ik zeg, het is zo gek, alles is zwart.
1: Ja.
0: Toen zegt hij, oh man, dan bel ik even iemand. En toen heeft hij een psycholoog gebeld. Die kende die nog van vroeger.
1: Aha.
0: Toen hij een heel klein poosje. Die een beetje, ja, wat leiding. Hij was enig kind natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat, die hebben wel eens even een psycholoog nodig. Die kende die nog. Toen heeft hij die psycholoog opgebeld. En die heeft hij gezegd, nou, het gaat helemaal niet goed met mama. En de volgende maandag was die hier.
1: Aha. Super.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je bent ook weer gaan werken.
0: Ja, nee, ik ben eigenlijk altijd blijven werken. Want Marcel, die was 3.
1: Ja.
0: En ze konden naar de kleuterschool met 4. Maar mijn zwager in Nieuwkoop, die had een onderwijzer. En die moest een jaar in dienst. Dat moesten ze vroeger. Een jaar weer oefenen, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus die was een jaar 3e klas. En toen zei die, Marie, heb jij geen zin om in te vallen? Ik zei, ja, leuk.
1: Ja.
0: Nou, dus ik heb Marcel toen met 3 jaar naar de kleuterschool gebracht. Nou, dat was natuurlijk veel te klein. Hij huilen, maar ik was nog niet weg of hij had het reuze
1: kijk.
0: En nou, toen heb ik die klassendeeljaar gedaan en ik vond het leuk.
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja.
0: Nou ja, en toen daarna, toen ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar Haastrecht. En toen was er wel nog... ja, dat is een beetje een vreemd verhaal. Toen stond in de wet dat katholieke meisjes... katholieke onderwijzeressen... mochten niet werken na hun huwelijk.
1: Klopt.
0: En toen heb ik alle leden van het CDA... en van de Tweede Kamer allemaal... een heleboel brieven gemaakt.
1: Ja.
0: Heb ik allemaal opgestuurd. En toen hebben ze... In de mum van tijd was dat regeltje uit de wet.
1: Echt?
0: Ja.
1: Geweldig. Ja. Dus jij hebt voor die aanpassingen gezorgd.
0: Ik heb voor die aanpassingen.
1: Ja, want dat was natuurlijk in jouw tijd. Als je trouwde, dan ging je naar huis.
0: Ja.
1: Dan bleef je thuis.
0: Ja.
1: Wat je thuis dan ook maar was.
0: Ja.
1: En dan was het ook de bedoeling dat je binnen, binnen niet afzienbare tijd...
0: Ja.
1: Voor kindertje zorgde.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat kindje kwam ook binnen afzienbare
1: Ja, ja. Maar als ik zo terugkijk op de tijd die jij in Haastrecht doorgebracht hebt op die school... dat moet geweldig geweest zijn.
0: Ja, we hadden 1 onderwijzer. En die was 5 jaar ouder dan ik.
1: Aha.
0: Dus dat was al... Die kinderen dachten altijd dat wij samen zouden trouwen. En wij hadden een tussendeur.
1: Ja.
0: Dus dan stonden wij nog eens even als kinderen naar binnen... stonden wij nog eens even te kletsen,
1: aha,
0: weet je wel.
1: Aha.
0: En al die kinderen zeiden... Oh, zullen ze het doen? Zullen ze elkaar een zoen geven?
1: Weet je, het is zo'n andere tijd.
0: Ja,
1: want als je dit zo vertelt, dan was je natuurlijk iets van een 35, 40 jaar.
0: Nee, jonger.
1: Jonger nog. Jonger. Dan, maar dan moet je luisteren. We zijn heden ten dagen, 2026. En dan gaat het er heel anders aan toe.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het is zo totaal anders.
0: Ja,
1: ja,
0: want ik was pas 18 toen ik voor het eerst voor de klas stond.
1: Ja, maar dat is ook sowieso al vroeg.
0: Ja.
1: He, want ik bedoel, je bent net van de middelbare school. Je gaat naar de kweekschool.
0: Ja.
1: En heel anders.
0: Ja.
1: Maar goed, we zijn weer eventjes door de tijd. Dus wil jij het 3e muziekstuk even aankondigen?
0: Het Testament.
1: Boudewijn de Groot.
0: Juist, Boudewijn de Groot.
1: Hey, die gaan we draaien.
0: Ja, leuk.
1: Ja? Tot zo.

0: Zeg Maria, inmiddels ben je natuurlijk al heel lang gepensioneerd.
1: Oh, god, kind. Ja, ja, ik was 58. Toen ben ik gestopt.
0: Wat luxe, ja. Wat
1: ja.
0: Luxe.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, dat is waar. En toen ik stopte, toen woonde ik ook niet meer in Reewijk. Ik heb toen in Reewijk gewoond. En toen ben ik hier gekomen, hier in Papekop. In een mijn droomhuis.
0: Ja.
1: Eddie was muzikaal, heb ik je al verteld. Ja, ja, ja. En die kon prachtig piano spelen. En het liefst speelde die 's nachts. Nou, wij waren eraan gewend. Ik ging gewoon naar bed. Marcel kon er heerlijk bij slapen. En toen op een gegeven moment zei hij, ik zou zo graag een vleugel willen hebben.
0: Oh.
1: Dat was zijn grootste droom, een echte vleugel.
0: Ja.
1: Nou, we hadden wat gespaard en mijn vader hebben lief aangekeken. En toen zijn we een vleugel gaan kopen. Nou ja, deze kamer is 4x8, dus eigenlijk helemaal niet groot.
0: Nee.
1: Dus wat hadden we gedaan? We hadden de achterkant, daar kwam de vleugel te staan.
0: Ja.
1: Met tegen de muur aan een tafel, want ik moest schriften nakijken natuurlijk. Aha. Ik had ruimte nodig.
0: Ja, ja, ja.
1: En aan de voorkant hadden we een bank laten maken, gewoon helemaal vierkant onder het raam.
0: Ja.
1: En nou ja, dus dat waren de plaatsen die we hadden. En één stoel waar ik dan aan die tafel kon zitten om de schriften na te kijken.
0: Dat zal hier behoorlijk vol gestaan hebben. Ja. Want we hebben het over het huis in Papekop.
1: Ja.
0: Ja, precies. Nee, nee. Was het nog Reewijk? Of is het Papekop?
1: Nee, hier Papekop.
0: Ja, oké. Okay, ja, okay, ja, okay, ja. Okay, want ik positioneer me zo'n klein beetje dat ik kan zien van, oh ja. En een voorstelling maken van hoe krap dat eigenlijk was.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja.
1: En we hadden ook een tv'tje. Zo, hoe is die baas?
0: Nou, dat 20? Is misschien 30.
1: 20 bij 30
0: ja,
1: of zoiets.
0: Zoiets. Ja, die tv's die waren niet groot.
1: Nee.
0: En, goed, maar toen Ed vertrokken was, toen moet, ja, en zeker na je pensionering, ja, toen ging je natuurlijk helemaal creatief los.
1: Ja, dat wel. Maar ja, ik was. Ik heb een jaar nadat Ed weg was, ben ik lid geworden van de Werkschuit.
0: Oh ja, dat is dat creatieve centrum in Gouda.
1: Ja, bij Gouda, in Bloemendaal.
0: Oh, daar.
1: Ja. En nou ja, daar zat een docent.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond hem leuk. En toen was ons eerste wat we moesten maken, dat was, we kregen een plankje, een vierkant plankje.
0: Ja.
1: En dan moesten we een herinnering maken van je vakantie.
0: Oh.
1: Dus de een maakte een hele mooie bloem en de andere maakte dik. En wat ik maakte, ik zal het nooit vergeten, ik maakte een soort strand.
0: Ja.
1: Daar zat ik met mijn elleboog op mijn knieën naar de zee te kijken.
0: Ja.
1: En daar zag ik een zeilboot weggaan.
0: Ach, ach.
1: Ja, ja. Oh, hoe droef.
0: Ja, ja.
1: En mijn vriendin, die is later mijn vriendin geworden, die had een tafel. Daar zat een man en een vrouw en er stond een hele hoge muur tussen.
0: Zo.
1: Ik denk, wij horen bij elkaar.
0: Kijk. Dat kan niet missen, dat kan niet missen.
1: Nou ja.
0: Je bent natuurlijk wel altijd in die geest gebleven.
1: Ja.
0: Dus de creativiteit is eigenlijk nooit weg geweest.
1: Nee.
0: Nee.
1: Want ik weet, in het oude huis had Ed nog voor mij een tafel gemaakt. Voor de handarbeid, weet je wel.
0: Ja.
1: En die tafel, die klapte niet omhoog, maar naar beneden.
0: Oh.
1: Dan kon je hem inklappen.
0: Ja.
1: En dan kon er toch nog een bed voor staan een tijd van nood.
0: Kijk.
1: Dus hij had al voor mij een eigen plek gemaakt.
0: Ja.
1: Waar ik dingen kon verzinnen.
0: Ja, ja. Maar hoe ben je er toegekomen om die beelden te maken? Want daar ben jij natuurlijk in Papekop hartstikke berucht en beroemd om.
1: Ja, ja. Maar ja, wij hadden als vast programma, dat was bij Jan, de opvolger trouwens ook. Ieder jaar moesten we één portret maken. Dus er kwam iemand echt zitten.
0: Mm-hmm.
1: En die zat op een draaitafel.
0: Oh.
1: En dan heel langzaam werd hij rondgedraaid.
0: Ja, ja.
1: Want een portret mag je nooit aan één kant beginnen. Die moet je begint als het ware met van 5 centimeter het hoofd.
0: Ah.
1: En dat breid je steeds uit.
0: Okay.
1: Dus als dat eerste stukje goed is, dan kan je erop rekenen dat het goed gaat.
0: Oké.
1: Okay. Ja, die dingen leer je dan natuurlijk.
0: Ja, weet je, mij is dat een beetje abacadabra.
1: Ja, ja,
0: maar dat is ook niet erg. Want het leuke ervan is dat iedereen die hier langskomt, en ook als je in jouw huis kijkt, nou, je komt inderdaad andere beeld tegen. Maar het is ook zo leuk dat je dusdanig creatief bent, dat je dat, nou ja, tot op de leeftijd die jij nu bereikt hebt, het nog steeds doet.
1: Ja.
0: Ja. En ik zie nog wel meer kunstwerken dat ik denk van ja, creativiteit, dat is er bij jou niet ingeslopen, dat is er ingeramd.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja.
0: En hoe mooi kan het zijn dat je daar bezig mee kan zijn?
1: Ja, dat is niet... fantastisch. En ik zou ook niet kunnen leven zonder mijn knutselkamer.
0: Ja. Heb je dat ook een beetje overgedragen naar je kleinkinderen?
1: Ja, want als zij bij mij kwamen logeren, die twee, nou, dan werden ze aan het werk gezet, hoor.
0: Ja, ja.
1: En die kleine, dat was een heel klein meisje met allemaal witte krulletjes. En die had een keer een poes gemaakt. 50 centimeter.
0: Echt zo?
1: Minstens.
0: Ja, joh.
1: En toen kwam een keer iemand hier van man zoekt man bij het hond.
0: Daar was ik bij.
1: Ja, dat was je bij. De zwaan. Toen hebben we, ja, met die zwanen.
0: Dat was zo mooi. Dat was in het voorjaar. Ik kom jouw erf op. En dan komt een hele filmploeg aan. En ik denk, wat is dit hier?
1: Ja.
0: En wat jij zei was legendarisch. Nu heb ik een hele mooie apparaat om opnames te maken. Maar toen had ik echt een houtje touwtjesapparaat. Ja. En toen zei jij van, och, dat regelt Wil wel.
1: Oh.
0: Het is me altijd bijgebleven. Maar dat was inderdaad. Wij zijn natuurlijk ook radiocollega's.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft hebben we best wel veel meegemaakt. Met alle programma's die we gemaakt hebben.
1: Ja, wat hebben we toch allemaal gedaan.
0: Dus dat was Nederland de WEM. En ja, ik bedoel, ik zit er onderhand bijna 20 jaar. Maar jij hebt er ook natuurlijk een hele poos.
1: 40 jaar heb ik gezeten.
0: 40 jaar bij de omroep? Nee. Nou ja, in ieder geval lang.
1: Nee, geen 40. 20 jaar.
0: Ja,
1: 20 jaar.
0: Nou, dat zit ik er dan dit jaar ook. En dan denk je bij jezelf, jongens. Het is natuurlijk... radio maken is eigenlijk een passie.
1: Ja.
0: Dat was er voor jou ook zeer zeker.
1: Absoluut. Want iedereen zei altijd... Niemand luistert naar Midland FM. En dan dacht ik, kan mij het schelen. Ik vind het leuk om het te doen. Het en of mooi. Ze luisteren of... Het is echt
0: zo mooi om te maken.
1: Ja, dat is zo leuk.
0: Ja, ja. Maar we gaan nog even verder. Want we hebben niet zo heel veel tijd meer. En dan heb ik het over Papekop. Papekop zingt. Papekop boek. Papekop, de Papekoppers. Je kan niet... Ik bedoel, er gebeurt hier zoveel. Maar daar heb jij wel allemaal voor gezorgd. Dat dat opgezet werd. Of opgericht werd. Of voortgezet.
1: Want het koor, dat was het allerleukste. Want ik wilde zo graag zingen. Nou, ik ben niet iemand voor een kerkkoor. En er is nog een heel goed koor hier, maar dat is echt professioneel. En wij zongen thuis vroeger, met z'n allen, met ons hele gezin, zongen wij altijd bij de piano.
0: Aha.
1: En mijn zusje speelde en dan gingen we met z'n allen uit, kun je nog zingen, zing dan mee.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: nou, dat was zo gezellig. En toen dacht ik, zoiets moet ik hier ook maken. Want er zijn hier zoveel... er zijn hier veel protestante mensen. En die kunnen zingen.
0: Ja.
1: Want nou, dan moet je eens een keer naar een protestante kerk gaan. Hoe hard de mensen daar zingen. Die zijn de dienst. Met preekten tussendoor. Terwijl in de katholieke kerk, daar hebben ze prachtige koren. En de mensen mogen wel eens een klein beetje meezingen. Maar dan toch zo zacht mogelijk.
0: Aha.
1: Dus, en ik wist dat hier heel veel... Want de ene helft van de Diemenbroek was katholiek. En de andere helft was protestant.
0: Okay.
1: En toen heb ik iemand hier gebeld. En die zei, kent u iemand die piano kan spelen? En toen zei hij... want die had ook een koor.
0: Ja.
1: Maar dan professioneel.
0: Mm-hmm.
1: En zegt hij, mijn buurvrouw, die hoor ik wel eens pingelen. Ik tegelijk naartoe. En dat was Leni Boeren.
0: Oh, okay. Ja.
1: En ik zei, Leni, wat vind je ervan als we gaan zingen en jij kan piano spelen?
0: Ja.
1: Dan gaan we gewoon een stel mensen vragen.
0: Ja.
1: En dan gaan we gezellig met elkaar zingen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en haar eerste reactie was van, nou nee. Maar toen kwam net de man aanlopen. En die zegt, oh, dan ga ik ook meedoen, kijk. En hij had een hele mooie stem. Ze zegt, dat is nou het eerste wat wij samen doen. Hij deed heel andere dingen dan zij.
0: Ja,
1: en dit
0: was...
1: En die man had een mooie, diepe stem.
0: Ja,
1: nou ja, en toen zeiden we, weet je wat we doen? We gaan alle mensen hier bellen, mm-hmm. die we kennen.
0: Ja.
1: En dan vragen we of ze een keertje in de Hooiberg komen, bij Jan.
0: Ja.
1: En dan neem ik mijn Hammond-orgeltje mee. En dan gaan we kijken hoeveel mensen... Of wat we kunnen zingen.
0: En nou is het echt een hele groep.
1: Ja, dat is een hele groep met meer mannen dan vrouwen.
0: En dat is bijzonder.
1: Dat is bijzonder,
0: dat is echt bijzonder. En jullie oefenen hier in de Hooiberg?
1: Ja, donderdagsmorgens.
0: Maar ja, daarnaast heb jij zoveel bezigheden. Want je zoon, zijn vrouw, twee kleinkinderen.
1: Ja.
0: En die zijn natuurlijk ook, dat zijn tieners, dan wel twintigers.
1: Ja. Ja. Nee, ze waren toen nog klein hoor, toen we ermee begonnen.
0: Ja,
1: ja toen waren ze best nog klein. En dat was altijd knutselen natuurlijk als ze hier kwamen.
0: Ja, heerlijk. Als ik jouw leven moest beschrijven, dan zeg ik van, je bent een schat van een vrouw, creatief tot in je teennagels.
1: Ja, dat
0: en waarschijnlijk nog wel een beetje verder. En dat maakt het ook dat het altijd boeiend is om met jou te praten. Ik moet je danken voor dit interview. Ik vond het echt geweldig om te doen. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt.
1: Ja, ik vond het enig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, weet je wat we doen? We nemen afscheid met het laatste lied wat jij nog op je lijstje hebt staan.
1: Oh, dat weet ik al. Harry Belafonte, daar was ik vroeger verliefd op. En die zong het allermooiste Island in the Sun.
0: Geweldig. Dan gaan we aan denken, want ook dat is natuurlijk een van jouw passies. Tropen, mooi weer en genieten. Ja. Maria, het gaat je goed.
1: Dank je wel.
0: En nogmaals dank je.
1: Dank je.
2: This is my island in the sun.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, blad, werk en beroemd.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?
2: En hoe vind je dit? Gouwe ouwe.
3: Weekendlift. Classic.

0: Het is 1980. Nederland beleeft een historische sportzomer. Wielrenner Joop Zoetemelk wint de Ronde van Frankrijk. En uit je radio de klanken van de Nederlandse formatie Diesel met Sausalito Summer Night. In Nederland scoort de plaat niet zo goed, maar in Amerika werd dat een hele grote hit. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 25 juli 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met vanmiddag tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk niet te vergeten onze vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht en de rubriek Kopje Thee met de DJ. De plaatjes zijn luchtig, lekker en licht verteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

dit is toch een heel erg lekker begin zo van de zaterdagmiddag. Rocky Sharp en The Replay en Shout, Shout, Shout. En dit plaatje stond in Nederland in de zomer van 1982 in de top 40. Ze kwamen uit Engeland en ze kwamen zelfs een keer speciaal over voor het programma Avro's Topop. Weet je nog wel? Ja, inderdaad, zo ging dat destijds. Tijd voor de lunch, want het is 10:50 geweest, dames en heren. Dus ja, de tafel is gedekt. En ik zou zeggen, geniet er lekker van. Eet smakelijk.

En we zijn blij met zo'n heerlijke lunch. En hij is ook blij, hè? Ja, onze vaste stamgast is dat, zeg maar, Bartje. Mocht hij net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Goedemiddag. Hou je radio wel lekker aan. Zet hem een beetje harder op de standje burenruzie. Ah, misschien lig je wel aan het strand bij Reewijk. Of aan het strand bij Scheveningen of aan Noordwijk. We hebben lekker zomerse muziek voor jou. We gaan terug naar de zomer van 1985. En deze tekst roept op om alle zorgen te vergeten en je over te geven aan de muziek. Ivan en Baila.

0: je nou geen zin hebt in de zomer, weet ik het ook niet meer hoor. Wat een lekker zomerse plaat van Ivan en Bijla.
1: Ik ga er even van genieten als ik het
0: niet
1: erg vind.
0: Nee, geniet er lekker van. Dan zet vooral je radio harder. Want de zomer van 2026 beleef je gewoon hier op zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Tijd voor wat nieuwe plaatjes. De nieuwe Criss Cross Amsterdam. Criss Cross.

0: love you, baby.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
2: Gouwestad is jarig en daarom pakken we flink uit.
3: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
2: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
3: Luister Gouwestad Radio, nu in digitale geluidskwaliteit.
2: Van Utrecht tot Zoetermeer, luister Gouwestad via DAB+.
4: Dit is Weekendlift met

0: Ja, dit ging natuurlijk ook over de zomer van 1963. De oudere luisteraars die hebben zijn stem vast en zeker herkend. Niemand minder dan Nat King Cole en Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer. En daarvoor de allernieuwste zinger van Criss-Cross Amsterdam en My Oh My. Nou, er was even wat gedoe bij de groep Criss-Cross Amsterdam, want oorspronkelijk bestonden ze uit de broertjes Jordi en Sander Huisman en Yuki. Maar Yuki die heeft ambities en die zei op een gegeven moment, joh, ik ga wat soloprojecten doen, dus die is eruit gestapt. Maar met deze nieuwe hit, en hebben ze toch wel een hele grote hit te pakken. De zangeres, dat is Luisa Sonza, komt uit Brazilië. En de Franse DJ en producer Willy William, die hoor je ook zingen. Dus dat zijn nog wel hele grote namen. En wellicht wordt dit wel een hele grote zomerhit, ja. Ja, ik heb even gekeken wat het thema van vandaag is. Het is vandaag de Internationale Dag ter Voorkoming van Verdrinking. Wist je bijvoorbeeld dat er jaarlijks bijna 230.000 mensen verdrinken? Dus van alle niet-natuurlijke sterfgevallen is verdrinking maar liefst de derde doodsoorzaak. Doe voorzichtig als je op vakantie bent. Niet zomaar in een weekje of riviertje springen, want dan kan wel eens sprake zijn van een onderstroom. En dan is het heel gevaarlijk. Je kunt beter gewoon lekker bij de radio zitten en misschien wat harder zetten, want hij zit er ook klaar voor in zijn korte broek. Niemand minder dan Bart van Leeuwen met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Er is niemand te zien op straat en het strand is ook uitgestorven. Er hangt iets in de lucht, maar ik zou niet durven zeggen wat het is. De straten zijn leeg, de zon gaat eenzaam onder en ondertussen rijd ik langs je huis. Ach, ik weet ook wel dat je er niet bent, maar in gedachten zie ik je nog steeds voor me. Je zongebruinde huid ligt te glinsteren in de zon. Je hebt je lange haar achterover gekamd en een zonnebril op je hoofd. Je bent een sterke vrouw, zelfs als je weer helemaal alleen bent achtergebleven nu je zomerliefdes er vandoor zijn. Weet je nog, die tijd toen we samen waren, we maakten elkaar helemaal gek. En nu vraag ik me wel eens af of het soms geen droom was. Wat is er toch met onze liefde gebeurd? Ik weet het antwoord ook niet, maar één ding weet ik wel zeker. Ooit kom je weer bij me terug. Zo gemakkelijk kom je namelijk niet van me af. Vandaag zag ik een auto voor me rijden met een sticker van een oude rockband op de bumper. En terwijl ik dat zag, dacht ik bij mezelf, je moet nooit teruggrijpen naar het verleden. Nooit terug naar vroeger. Ja, in die tijd dacht ik nog te weten wat liefde was, maar die dagen zijn inmiddels echt voorbij. En eigenlijk zou ik inderdaad het verleden moeten laten rusten. Maar ja, dan zie ik jou weer voor me met je bruine huid die schittert in de zon. Het dak van je auto is open en je zingt mee met de radio die keihard aanstaat. Voor mij blijf je altijd die sterke vrouw. Ook nu je opnieuw in de steek bent gelaten en al je vluchtige zomerliefdes voor de zoveelste keer verdwenen zijn.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie aflevering van De Platense Verhaal. Natuurlijk Don Henley, bekend van de Eagles en The Boys of Summer uit 1984. Ja, het is vandaag Zwarte Zaterdag, dus doe voorzichtig als je op pad gaat. Want de komende zaterdag overigens ook, een week of drie, dan is het gewoon heel erg druk op de weg. Maar stel je voor, je bent op vakantie in Mexico en je gaat daar naar de lokale kroeg en je zegt, mag ik een biertje? En zij tapt jouw bier met flair en voor je het weet staat de hele zijkende rij om haar een drankje te bestellen. Nou, daar heeft hij...

0: Sander Kwarten en de Tapstraat die gaan naar. We zijn natuurlijk wel benieuwd hoe deze dame eruit ziet.
1: Hé! Biatja!
0: Nee, later hoor. Even tijd voor het weerbericht natuurlijk, want ja, hoe zit het eruit? De kans op zon is 60% groot, de kans op neerslag is 50%. Minimale temperaturen van rond de 16 graden en maximaal wordt het zo'n 21 graden. Er is wind die waait uit het westen. En na volgende week dan gaan we weer richting de tropische temperaturen.

wat ze zingt, dat klopt wel. Muziek in 1966 van niemand minder dan Sandy Shaw en Nothing Comes Easy. Het liedje werd geschreven door Chris Andrews, die in die tijd ook verantwoordelijk was voor al die andere hits van haar. Leuk om dit soort plaatjes nog terug te horen zo op de zaterdagmiddag. Natuurlijk ook daarvoor uit 1977, muziek van de Detroit Emeralds en Set It Out, muziek uit de Soul Show van Ferry Maat. Mocht hij net hebben ingeschakeld, Bram heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via drie omroepen, namelijk BR6, Midland FM en Gouwenstad Radio. En natuurlijk wordt ook dit programma herhaald. Vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling te beluisteren via Gouwenstad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook op zondagmiddag, maar dan tussen 5 en 6 via Midland FM. En als je aangesloten bent op het Ziggo kabelnet in Zuid-Holland en je gaat even naar kanaal 39, het kanaal van Gouwenstad TV, dan hoor je dit geluid ook in perfecte kwaliteit. Wat kun je dan verwachten? Natuurlijk zo dadelijk om 13:45 een hele speciale aflevering van de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst wil ik je uitnodigen, want we gaan vandaag voor de laatste dag naar Tilbus. We gaan naar de Tilbus.

0: Ze werd ook wel de Nederlandse Simon & Garfunkel genoemd. Niemand minder dan Greenfield & Cook, gewoon uit Nederland in 1972. En Don't Turn Me Loose. Hey Nicolette, ben jij er helemaal klaar voor?
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Ik zou zeggen, zet je strandstoel maar in een gemakkelijke stand. Want het is weer tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Hij stapt vannacht in het vliegtuig. Weg van de herrie. Weg van de heldenstatus die hij nooit wilde. Zijn rode staartlichten verdwijnen in de verte richting Spanje. Jarenlang dachten mensen dat dit een vrolijk reisliedje was. Maar het is het hartverscheurende verhaal van de getekende broer. Luister naar het meesterwerk van Elton John en Daniel.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koffie, Thee

het verhaal van Elton John in de rubriek Kopje Thee met de DJ. Het verhaal van Daniel natuurlijk. Ook tips of suggesties, mail ze eventjes door naar radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Zo af en toe ook hele nieuwe plaatjes. Nou, de damp komt van deze plaat af. We hopen dat het een hit voor hem wordt. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Jenny Swims met Break Up in Reverse. Hij schreef het liedje tijdens een pijnlijke periode waarin zijn relatie met de moeder van zijn zoontje stuk liep. En nog meer triest nieuws, want afgelopen week werd bekend dat Jim Gilstrap is overleden op 79-jarige leeftijd. Ja, deze man die kennen we natuurlijk maar van één wereldhit. 1975. Hij stond een aantal weken in de top 40 op 1. Hier is natuurlijk Swing Your Daddy.

0: 1975, Jim Kilstrip. Gelukkig hadden we dit soort liedjes gewoon op de radio. En Jim die heeft ook ooit eens meegezongen bij het liedje van niemand minder dan Stevie Wonder. You're the Sunshine of Life. Plaatje gaan we binnenkort ook draaien. Ik zou zeggen, zet even de tafels en stoelen aan de kant. En maak even wat meer ruimte, want hier is ons dansmomentje.
1: Zullen we even dansen?
0: We gaan terug naar 2 jaar geleden. Het was een wereldhit. Cyril en Stumbling In. Hallo.

0: van de grote hits uit 2024. Het werd geproduceerd en gemaakt door Australische DJ en producer Cyril. En het origineel is natuurlijk afkomstig van Chris Norman en Susie Quattro uit 1978.
1: Komt er nog meer of was dit het?
0: Nou, dit is het hoor. Ja, dankjewel voor het luisteren. Dit is inderdaad Weekend Licht. Heel fijn weekend, een hele mooie vakantie en graag tot volgende week maar weer. Hoi!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Dit is een Gouda station.

Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan inbeslaggenomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer houdt het op, Erwin?
4: En hoe vind je dit? Vrienden, gouden ouwe. Gouden ouwe. Weekendlift. Classic.

0: historische sportzomer. Wielrenner Joop Zoetemelk wint de Ronde van Frankrijk. En uit je radio de klanken van de Nederlandse formatie Diesel met Sausalito Summer Night. In Nederland scoort de plaat niet zo goed, maar in Amerika werd dat een hele grote hit. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 25 juli 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met vanmiddag tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk niet te vergeten onze vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht en de rubriek Kopje Thee met de DJ. De plaatjes zijn luchtig, lekker en licht verteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

dit is toch een heel erg lekker begin zo van de zaterdagmiddag. Rocky Sharp en The Replay en Shout, Shout, Shout. En dit plaatje stond in Nederland in de zomer van 1982 in de top 40. Ze kwamen uit Engeland en ze kwamen zelfs een keer speciaal over voor het programma Avro's Topop. Weet je nog wel? Ja, inderdaad, zo ging dat destijds. Hè. Tijd voor de lunch, want het is 10:50 geweest, dames en heren. Dus ja, de tafel is gedekt. En ik zou zeggen, geniet er lekker van. Eet smakelijk.

En we zijn blij met zo'n heerlijke lunch. En hij is ook blij, hè? Ja, onze vaste stamgast is dat, zeg maar, Bartje. Mocht hij net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Goedemiddag. Hou je radio wel lekker aan. Zet hem een beetje harder op de standje burenruzie. Nou, misschien lig je wel aan het strand bij Reewijk. Of aan het strand bij Scheveningen of aan Noordwijk. We hebben lekker zomerse muziek voor jou. We gaan terug naar de zomer van 1985. En deze tekst roept op om alle zorgen te vergeten en je over te geven aan de muziek. Ivan en Baila.

0: je nou geen zin hebt in de zomer, weet ik het ook niet meer hoor. Wat een lekker zomerse plaat van Ivan en Bijra.
1: Ik ga er even van genieten als je het
0: niet
1: hebt.
0: Nee, geniet er lekker van. Is dat vooral je radio harder. Want de zomer van 2026 beleef je gewoon hier op zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Tijd voor wat nieuwe plaatjes. De nieuwe Criss Cross Amsterdam. Criss Cross.

0: baby. Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Gouwestad is jarig en daarom pakken we flink uit.
2: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
1: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
2: Luister Gouwestad Radio.

0: Ja, dit ging natuurlijk ook over de zomer van 1963. De oudere luisteraars die hebben zijn stem vast en zeker herkend. Niemand minder dan Nat King Cole en Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer. En daarvoor de allernieuwste zinger van Criss-Cross Amsterdam en My Oh My. Nou, er was even wat gedoe bij de groep Criss-Cross Amsterdam, want oorspronkelijk bestonden ze uit de broertjes Jordi en Sander Huisman en Yuki. Maar Yuki die heeft ambities en die zei op een gegeven moment, joh, ik ga wat soloprojecten doen, dus die is eruit gestapt. Maar met deze nieuwe hit, en hebben ze toch wel een hele grote hit te pakken. De zangeres, dat is Luisa Sonza, komt uit Brazilië. En de Franse DJ en producer Willy William, die hoor je ook zingen. Dus dat zijn nog wel hele grote namen. En wellicht wordt dit wel een hele grote zomerhit, ja. Ja, ik heb even gekeken wat het thema van vandaag is. Het is vandaag de Internationale Dag ter Voorkoming van Verdrinking. Wist je bijvoorbeeld dat er jaarlijks bijna 230.000 mensen verdrinken? Dus van alle niet-natuurlijke sterfgevallen is verdrinking maar liefst de derde doodsoorzaak. Doe voorzichtig als je op vakantie bent. Niet zomaar in een weekje of riviertje springen, want dan kan wel eens sprake zijn van een onderstroom. En dan is het heel gevaarlijk. Je kunt beter gewoon lekker bij de radio zitten en misschien wat harder zetten, want hij zit er ook klaar voor in zijn korte broek. Niemand minder dan Bart van Leeuwen met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Er is niemand te zien op straat en het strand is ook uitgestorven. Er hangt iets in de lucht, maar ik zou niet durven zeggen wat het is. De straten zijn leeg, de zon gaat eenzaam onder en ondertussen rijd ik langs je huis. Ach, ik weet ook wel dat je er niet bent, maar in gedachten zie ik je nog steeds voor me. Je zongebruinde huid ligt te glinsteren in de zon. Je hebt je lange haar achterover gekamd en een zonnebril op je hoofd. Je bent een sterke vrouw, zelfs als je weer helemaal alleen bent achtergebleven nu je zomerliefdes er vandoor zijn. Weet je nog, die tijd toen we samen waren, we maakten elkaar helemaal gek. En nu vraag ik me wel eens af of het soms geen droom was. Wat is er toch met onze liefde gebeurd? Ik weet het antwoord ook niet, maar één ding weet ik wel zeker. Ooit kom je weer bij me terug. Zo gemakkelijk kom je namelijk niet van me af. Vandaag zag ik een auto voor me rijden met een sticker van een oude rockband op de bumper. En terwijl ik dat zag, dacht ik bij mezelf, je moet nooit teruggrijpen naar het verleden. Nooit terug naar vroeger. Ja, in die tijd dacht ik nog te weten wat liefde was, maar die dagen zijn inmiddels echt voorbij. En eigenlijk zou ik inderdaad het verleden moeten laten rusten. Maar ja, dan zie ik jou weer voor me met je bruine huid die schittert in de zon. Het dak van je auto is open en je zingt mee met de radio die keihard aanstaat. Voor mij blijf je altijd die sterke vrouw. Ook nu je opnieuw in de steek bent gelaten en al je vluchtige zomerliefdes voor de zoveelste keer verdwenen zijn.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie aflevering van De Platense Verhaal. Natuurlijk Don Henley, bekend van de Eagles en The Boys of Summer uit 1984. Ja, het is vandaag Zwarte Zaterdag, dus doe voorzichtig als je op pad gaat. Want de komende zaterdag overigens ook, een week of drie, dan is het gewoon heel erg druk op de weg. Maar stel je voor, je bent op vakantie in Mexico en je gaat daar naar de lokale kroeg en je zegt, mag ik een biertje? En zij tapt jouw bier met flair en voor je het weet...

0: Sander Kwarten en de Tapstraat die gaan naar. We zijn natuurlijk wel benieuwd hoe deze dame eruit ziet.
1: Biertje!
0: Nee, later hoor. Even tijd voor het weerbericht natuurlijk, want ja, hoe zit het eruit? De kans op zon is 60% groot, de kans op neerslag is 50%. Minimale temperaturen van rond de 16 graden en maximaal wordt het zo'n 21 graden. Er is wind, die waait uit het westen. En na volgende week dan gaan we weer richting de tropische temperaturen.

wat ze zingt, dat klopt wel. Muziek in 1966 van niemand minder dan Sandy Shaw en Nothing Comes Easy. Het liedje werd geschreven door Chris Andrews, die in die tijd ook verantwoordelijk was voor al die andere hits van haar. Leuk om dit soort plaatjes nog terug te horen zo op de zaterdagmiddag. Natuurlijk ook daarvoor uit 1977 muziek van de Detroit Emeralds en Set It Out, muziek uit de Soul Show van Ferry Maat. Mocht je net hebben ingeschakeld, Bram heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via drie omroepen, namelijk BR6, Midland FM en Gouwenstad Radio. En natuurlijk wordt ook dit programma herhaald. Vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling te beluisteren via Gouwenstad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook op zondagmiddag, maar dan tussen 5 en 6 via Midland FM. En als je aangesloten bent op het Ziggo kabelnet in Zuid-Holland en je gaat even naar kanaal 39, het kanaal van Gouwenstad TV, dan hoor je dit geluid ook in perfecte kwaliteit. Wat kun je dan verwachten? Natuurlijk zo dadelijk om 13:15 een hele speciale aflevering van de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar eerst wil ik je uitnodigen, want we gaan vandaag voor de laatste dag naar Tilburg. We gaan naar de Tilburgse kermis.

0: Ze werd ook wel de Nederlandse Simon & Garfunkel genoemd. Niemand minder dan Greenfield & Cook, gewoon uit Nederland in 1972. En Don't Turn Me Loose. Hey Nicolette, ben jij er helemaal klaar voor?
1: Hey buurmannetje, bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. Ik zou zeggen, zet je strandstoel maar in een gemakkelijke stand. Want het is weer tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Hij stapt vannacht in het vliegtuig. Weg van de herrie. Weg van de heldenstatus die hij nooit wilde. Zijn rode staartlichten verdwijnen in de verte richting Spanje. Jarenlang dachten mensen dat dit een vrolijk reisliedje was. Maar het is het hartverscheurende verhaal van de getekende broer. Luister naar het meesterwerk van Elton John en Daniel.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koffie, Thee

prachtig verhaal van Elton John in de rubriek Kopje Thee met de DJ. Het verhaal van Daniel natuurlijk. Ook tips of suggesties, mail ze eventjes door naar radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Zo af en toe ook hele nieuwe plaatjes. Nou, de dam komt van deze plaat af. We hopen dat het een hit voor hem wordt. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Danny Swims met Break Up in Reverse. Hij schreef het liedje tijdens een pijnlijke periode waarin zijn relatie met de moeder van zijn zoontje stuk liep. En nog meer triest nieuws, want afgelopen week werd bekend dat Jim Gilstrap is overleden op 79-jarige leeftijd. Ja, deze man die kennen we natuurlijk maar van één wereldhit. 1975. Hij stond een aantal weken in de top 40 op 1. Hier is natuurlijk Swing Your Daddy.

0: 1975, Jim Gilstrip. Gelukkig hadden we dit soort liedjes gewoon op de radio. En Jim die heeft ook ooit eens meegezongen bij het liedje van niemand minder dan Stevie Wonder. You're the Sunshine of Life. Plaatje gaan we binnenkort ook draaien. Ik zou zeggen, zet even de tafels en stoelen aan de kant. En maak even wat meer ruimte, want hier is ons dansmomentje.
1: Zullen we even dansen?
0: We gaan terug naar 2 jaar geleden. Het was een wereldhit. Cyril en Stumbling In. Alle

0: van de grote hits uit 2024. Het werd geproduceerd en gemaakt door Australische DJ en producer Cyril. En het origineel is natuurlijk afkomstig van Chris Norman en Susie Quattro uit 1978.
1: Komt er nog meer of was dit het?
0: Nou, dit is het hoor. Ja, dankjewel voor het luisteren. Dit is inderdaad Weekend Licht. Heel fijn weekend, een hele mooie vakantie en graag tot volgende week maar weer. Hoi!

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. Twee weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online.
2: Dit is You Want More. Elke vrijdag tussen 1 en 2.
1: DJ Raymond.

Ja, een hele goede middag. Welkom bij You'll Want More op Radio Gemiva. Het was vrijdag 24 juli, 10 over 1 alweer. Je hoorde net Pedro Jackson Agatino. Afgelopen woensdag was Q Music DJ Stefan Bouwman te gast. En zometeen bel ik met niemand minder dan radio DJ Rick Romijn, die altijd onderweg is en nu toevallig ook. Later in het uur bel ik met Brit en zij is van Intratuin Lisse. Dan praat ik over de Efteling Kerstdorp die in de Intratuin staat. Maar nu komt Always on the Run, Lenny Kravitz op Radio Gemiva. En daarna bel ik met Rick Romijn hier op Radio Gemiva.

0: Lenny Kravitz met Always on the Run. En iemand die ook altijd onderweg is geweest. En hij hangt nu ook aan de telefoon. Rick Romeijn, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
1: Nou, wel goed. Ik heb net een uurtje gesport. Ik heb gedoucht en ik ben nu op weg naar huis. Dus het gaat lekker.
0: En wanneer ben je begonnen bij de radio?
1: Nou, dat is al heel erg lang geleden. Dat is denk ik geweest in 1983. Dus het is wel zo'n kleine 40 jaar geleden, denk ik.
0: En wat was het? Wat is het leukste moment bij de radio tot nu toe?
1: Ja, dat zijn heel veel mooie momenten geweest. Ik denk dat wij zijn op een gegeven moment met Even Salop zijn we naar de Olympische Spelen geweest. En wij zijn toen naar de Olympische Spelen in Sydney geweest. En ja, dat is aan de andere kant van de wereld. En dat was best wel lang geleden, ik denk al 20 jaar geleden. En dan, dan is het toch bijzonder dat je aan de andere kant van de wereld radio maakt voor de mensen hier in Nederland. En dat we hadden toen allemaal gasten daar zo. Sporters, artiesten en ja, dat was een hele bijzondere moment om mee te mogen maken.
0: Nou ja, straks rond 2:30 heb ik ook een best wel een bijzonder moment.
1: Oh, wat dan?
0: Nou ja, want straks bel ik met iemand van de Intratuin die nu al kerstspullen heeft staan, een kerstdorp. Oh.
1: Dat is inderdaad heel bijzonder, ja. Want het is, best wel zonnig. Het is bijna 22 graden. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik denk nog niet aan kerstmis eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet, maar het is wel een bijzonder interview die ik straks ga doen.
1: Ja, dat snap ik, ja. Ja, ben benieuwd.
0: En heb jij ook wel eens zo'n soort interview gehad over de kerst midden in de zomer?
1: Ik kan me dat niet herinneren. Ik heb wel heel veel interviews gehad, maar dat ging dan meestal over de radio en niet over de kerstmis of over vakanties. Dus maar kerst in de zomer, dat is mij helemaal vreemd.
0: Maar stel je voor, je was geen radio DJ geworden. Wat was je dan geworden?
1: Ik wilde altijd heel graag een eigen discotheek hebben. Dus ik had heel misschien een eigen discotheek gehad en anders had ik gewoon een baan gehad bij. Ik werkte voordat ik bij de radio ging werken, werkte ik bij de bank en dan had ik een aardige baan. Dus ik denk dat ik bij de bank had blijven werken.
0: Welke live artiesten hebben meeste indruk gemaakt bij je?
1: Nou, ik heb honderden artiesten meegemaakt. Van Nederlandse volkszangers tot internationale artiesten. We hebben Django Wagner, Robert van Hemert. Maar we hebben ook echt wel buitenlandse artiesten gehad als Kevin DeGraw en dat soort mensen. Ik ben een heel groot fan van Bluff. En ik heb toch een paar keer Bluff bij ons in de uitzending gehoord. En dat was zo goed dat je echt denkt bij jezelf, wat ben ik blij en dankbaar dat ik hierbij mag zijn.
0: En met 538 waren jullie toch ook toen bij verjaardagsfeestje bij Gerard Joling?
1: Vorig jaar. Dat was april. Dat was dit jaar. April werd Gerard, 65. En hij had ons uitgenodigd sowieso om langs te komen. Dat vonden wij sowieso leuk. En toen hebben we gezegd, joh, is het niet leuk om een verjaardagsfeest te geven met de radio erbij? En dat vond Gerard heel erg leuk. Dus wij zijn daar 's ochtends vroeg heen gegaan. We hebben daar een aantal vrienden van hem uitgenodigd. We hebben taart gegeten met z'n allen. We hebben gezongen, gesprongen en feest gevierd. Het was echt ontzettend leuk. En Gerard is een ontzettend aardige man. En zijn verjaardag was echt spectaculair, ontzettend leuk.
0: En je vond het, en als je vrij bent, luister je zelf ook radio?
1: Ik luister geregeld radio. Ik luister natuurlijk naar 538, maar ik luister ook naar andere zenders. Ik heb, doordat ik al zo lang bij de radio werk, ook wel een aantal vrienden in deze branche. Dus ik luister heel graag naar Barend van Delen. Ik luister naar Frank Danen. Ik luister ook nog wel eens naar Domien en naar Mattie Valk. Dus ik luister naar heel veel zenders. Ook naar 538, maar ook naar Q-Music, ook naar Radio 3 en naar Radio 2. En nou, eigenlijk maakt het niet uit. Ik luister gewoon heel graag naar de radio.
0: Dus ook naar Radio Geen Mifa?
1: Nou, die moet ik nog even op. Wat is dat op de internet of in de ether?
0: Online.
1: Ja, ik ben natuurlijk onderweg, dus dan is online niet zo makkelijk om te luisteren. Maar ik ga zo meteen, als ik thuis ben, ga ik het direct opzoeken en dan ga ik een uurtje luisteren.
0: Maar je zegt Frank Daan luister je vaak naar.
1: Ja.
0: En Frank Daan is onze achterbuurman.
1: Oh. Maar hij is pas verhuisd hoor, hij woont in Zoeterwoude.
0: Ja, en wij zitten ook in Zoeterwoude. Dat is onze eigen achterbuurman. Dus als wij op de parkeerplaats staan, dan zien wij het huis van Frank Daanen staan.
1: Wat grappig. Ik heb vroeger in Zoeterwoude heb ik gevoetbald bij Heineken. Je hebt daar Heineken, de brouwerij, zitten.
0: Ja.
1: Die hebben ook een voetbalclub. En daar heb ik, maar dat is ook al heel lang geleden, heb ik daar gevoetbald.
0: En hoe was dat voetbal? Waar stond je in het veld?
1: Spits. Dus, maar ik was een aardige voetballer. Ik speelde wel het eerste, maar ik was niet de beste voetballer van de wereld.
0: En weer terug naar de radio, zeg maar. Heb je binnenkort nog leuke bekende gasten in je studio?
1: Nou, we hebben altijd leuke gasten. We hebben nu vakantie, dus we hebben nu 4 weken vakantie. Dus ik begreep dat we over 4 weken Samuel Welten hebben. We hebben Frans Duits komt langs. Justin de Wild hebben we. Dus er komen echt heel veel vrienden van ons radioprogramma komen binnenkort langs. Echt, is iets leuks om naar uit te kijken.
0: En stel je voor, ik wil bij 538 komen werken. Kan ik me ook aanmelden?
1: Ja, wij krijgen heel veel mensen die heel graag bij 538 willen werken. Natuurlijk zijn er niet heel veel plekken vrij. Hè. Er gaan heel weinig mensen bij ons weg. Dus je moet dan een demobandje opsturen naar onze programmaleiding. En die luisteren eens in de zoveel tijd luisteren ze alle demobanden af. En soms worden mensen uitgenodigd om langs te komen en bij ons programma te maken. Maar de kans dat je wordt uitgenodigd is, wat ik zeg, er zijn maar heel weinig plekken vrij. Dus die kans is niet heel erg groot, om eerlijk te zijn.
0: Nou ja, maar afgelopen woensdag hadden wij Stefan Bouwman live te gast van Q-Music. Ja. En daar zijn wij van Radio Gemiva uitgenodigd om bij Q te komen kijken. Is het ook mogelijk dat wij met 538, wij van Radio Gemiva bij 538 kunnen kijken?
1: Ja, alleen dat gaat niet via mij, maar we hebben dan moet je een mailtje sturen naar 538. Dus er is een op de site kun je daar een e-mailadres vinden. En er worden regelmatig mensen uitgenodigd om langs te komen om eventjes een kijkje te nemen bij ons. Wij zijn natuurlijk iets groter dan Q-Music qua mediabedrijf. We hebben natuurlijk ook nog een paar tv-zenders. We hebben een aantal radiozenders bij ons. We hebben Radio 10, we hebben Radio Noordzee. We hebben SBS 6, SBS 9. En Talpa zit natuurlijk bij ons in het pand. Dus het is een heel groot mediabedrijf. Ook de Linda zit bij ons. Dus het is een enorm groot bedrijf met heel veel verschillende soorten media.
0: Ja, dat lijkt me wel leuk om daar te komen kijken.
1: Ja, maar ik ga er niet over, want ik bedoel, wat mij betreft komt iedereen kijken, maar we hebben daar een afdeling voor en die organiseert het allemaal. Dus je moet gewoon een mailtje sturen naar 538 of naar Talpa met je verzoek en dan word je wel of niet uitgenodigd. Ik ga daar niet over om eerlijk te zijn.
0: Is goed, dan gaan we dat doen. En waar kunnen luisteraars je komende tijd horen en zien?
1: Nou, de komende 4 weken ben ik op vakantie. Ik heb nog wel een paar drive-in shows staan in het land. Dus ik zou ergens op de site van 538 staat ongetwijfeld waar ik ben. Maar over 4 weken zijn wij weer terug op de radio en kun je ons weer elke dag horen van 6 tot 10 en in het weekend met het beste van 9 tot 12.
0: Is goed, dan wens ik je een fijne vakantie en dank je wel voor je tijd.
1: Nou, heel graag gedaan en jij heel veel succes met jou of jullie programma. Ik weet, maak je dit in je eentje of doe je het met heel veel mensen?
0: Nou ja, ik doe het met mijn sidekick Ernst, maar die is, ja? Is nu een podcast Nieuwspraat aan het opnemen. Dus die komt er zo meteen bij om 1:30.
1: Oh, wat leuk. Oké, okay. Nou dan wens ik jou en je vrienden nog een hele fijne middag. En ik hoop dat je heel veel luisteraars hebt getrokken vandaag.
0: Dat zeker. En we gaan nou lekker luisteren naar You Give Love a Bad Name van Bon Jovi.
1: Lekker man.
0: Is goed. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Bye. Hoi.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En Ernst is ook aangeschoven. Welkom, Ernst.
1: Hey.
0: Goedemiddag. Ja. Hoe gaat het?
1: Nou, ik heb John Bon Jovi gemist. Een goed begin.
0: Ja. Maar goed, we gaan nu door met ZZ Top. Give All You Loving. In de aankondiging van het interview zometeen met Britt over de Efteling, het Efteling Kerstdorp in Lisse.

0: In het mooie Zuid-Hollandse plaats Lisse hebben ze al een mooi kerstdorp staan. Geen gewone, nee, maar een Efteling kerstdorp. Een plek vol lichtjes, sprookjes en vrolijke Efteling muziek die de rest van de dag nog meezingt. Maar wie kan dat nou beter vertellen dan Brit? Goedemiddag, Brit.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang waren jullie bezig geweest met opbouwen?
1: Wij zijn 1 juli stipt begonnen met de opbouw van het kerstdorp. Dus we zijn nu ongeveer 3 à 4 weken bezig.
0: En hoe veel mensen zijn er al langs geweest om kerstdorp al te bekijken?
1: Nou, aantallen durf ik niet te zeggen. Maar er zijn echt wel een hoop mensen die al lang zijn gekomen om ons kerstdorp te bewonderen. Best wel wat fans die het helemaal fantastisch vinden.
0: En hoe zijn de reacties van mensen die het nu in de zomer bekijken? Vinden ze het te vroeg of vinden ze het wel goed zo?
1: Nou, er zijn hele wisselende reacties. De een vindt het helemaal fantastisch en de ander die vindt het eigenlijk te vroeg omdat de zomer net in volle gang is. Dus ja, het is heel wisselend, maar over het algemeen is het vrij positief.
0: En wat voor jezelf van de Efteling kerstdorp die jullie nu maken?
1: Ja, fantastisch natuurlijk. De Efteling is een wijd begrip in heel Nederland. En de meeste mensen gaan ook in de zomerperiode naar de Efteling. Dus wij dachten, we gaan de Efteling al eens klaarzetten. En het is heel positief wat mensen erop reageren. Dus ik denk dat we daar een goede stap in hebben gezet.
0: En jullie hebben ook de pagode nagemaakt.
1: Ja.
0: Werkt die ook echt?
1: Ja, momenteel draait die alleen maar. Maar het is over een paar weken wel de bedoeling dat die ook omhoog en omlaag en dan tegelijkertijd draait. Dus we zijn daar nog in volle gang mee bezig.
0: En is het de eerste keer dat jullie zo'n Efteling kerstdorp maken?
1: Nee, de afgelopen jaren hebben we eigenlijk altijd wel een stukje Efteling gehad. Maar we hebben hem nooit zo groot gehad als dat we nu gebouwd hebben.
0: En wie was het idee om het zo groot te maken dit jaar?
1: We hebben een aantal mensen in ons team zitten en die verzinnen het concept. En daaruit gaan we verder bedenken hoe we het willen hebben. Dus er zijn een paar mensen uit ons team geweest die het idee hebben opgegooid. En dat zijn we met z'n allen gaan uitvoeren.
0: En ben je zelf ook groot Efteling-fan?
1: Ik ben wel Efteling-fan. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik heel lang geleden ben ik voor het laatst geweest. Maar doordat dit zo groot bij ons is aangekaart, zeg maar, ga ik eind dit jaar wel weer naar de Efteling. Dus groot Efteling-fan ben ik niet, maar ik vind het wel allemaal heel leuk.
0: En wat is dan je favoriete attractie, zeg maar, in de Efteling?
1: Ja, ik denk dan toch wel echt de Baron.
0: Ja?
1: Ja.
0: Niet de Carnaval Festival?
1: Daar ben ik nog niet in geweest eigenlijk.
0: Nee?
1: Nee.
0: En welke bekende Efteling figuren lopen er rond in de intratuin Lisse?
1: Ja, je hebt van Sprookjes tot Pardoes, Pardijn. Echt van alles hebben wij in het kerstdorp staan. Het is eigenlijk niet zo achter elkaar aan te noemen, want dan ben ik morgen nog niet klaar. Maar echt van alles hebben we staan.
0: Maar ik bedoel, in de Efteling loopt natuurlijk Pardoes rond. Loopt er dan in de intratuin ook Pardoes rond?
1: Nee, dat niet.
0: Zouden jullie dat wel willen of niet?
1: Nou, wellicht voor de opening, maar dat natuurlijk is het hartstikke leuk. Maar we hebben nu al een deel van de Efteling staan, dus daar zijn we nu niet mee bezig.
0: Maar nu staat het kerstdorp er. Zijn jullie het dan in december het niet zat met al die kerst?
1: Nee, want het is niet alleen het kerstdorp wat we maken. Het is om en nabij 7000 vierkante meter aan kerst. En dat is aan kerstlichtjes, een kerstdorp, kerstballen, kerstbomen. Dus nee, dan zijn we zeker nog niet klaar.
0: En welke muziek staat er dan aan? Efteling muziek of kerstmuziek?
1: Nu staat er nog geen kerstmuziek of Efteling muziek op. Want anders worden we wel helemaal gek. Maar binnenkort staat het zeker op.
0: Dat is mooi, toch?
1: Zeker, absoluut.
0: En hebben jullie, wanneer kunnen mensen langskomen, zeg maar?

0: mensen kunnen nu in principe al langskomen. En 26 september hebben wij de grootste opening van de gehele kerstshow.
1: En verwachten jullie veel mensen?
0: Ja, zeker. We hopen in ieder geval dat er heel veel mensen gaan komen, want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.
1: En kunnen mensen zich nog aanmelden voor de opening?
0: Nee, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 9:30, 26 september zijn wij open. Dus hoe meer mensen, hoe beter.
1: Dus ik zal zeggen, kom dan allemaal gezellig naar Lisse toe.
0: Ja.
1: En stel je voor, je moet één attractie in de Efteling kiezen. Dat zou je dan het liefst nog erbij willen zetten in het gratuin?
0: Ik weet even niet hoe het heet, maar het zwevende schip, denk ik. Die krijgen we binnenkort binnen en die gaat dan ook het kerstdorp in.
1: Nou ja, binnenkort zeg je. Wanneer, weet je al precies wanneer die binnenkomt?
0: Dat zal ongeveer 9:30 zijn.
1: Dat is mooi, toch? Net voor de opening?
0: Absoluut, zeker.
1: Nou ja, ik wil zeggen dank. Nou ja, nog veel plezier met de Efteling Kerstdorp. En wie weet kom ik zelf ook wel een keer kijken.
0: Je bent zeker uitgenodigd.
1: Nou, dankjewel voor je interview en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Fijne uitzending nog.
1: Hetzelfde en een goed weekend.
0: Hetzelfde.
1: Doei.
0: Doei doei.
1: It's a kind of magic. It's a kind of magic. Hi. Get good at the field.

0: moje platform Queen. A kind of magic.
1: Kind of magic.
0: Kind of magic. Eigenlijk is dat wat de Efteling al jaren doet. Een beetje magie toevoegen aan je mooie Eftelingdag. Ik ben er natuurlijk als kind natuurlijk al vaak genoeg geweest. Maar we maken nu ook een muzikaal een wandeling door de Intratuin en Efteling met de Walk of Life van Dire Straits. En daarna de Look van Roxette.

Rockset uit 1988. En we gaan nou door met Never Going Home Tonight, David Guetta en Alesso. En wat past er nou beter na het interview met het Efteling Kerstdorp? Vuurwerk natuurlijk. Die komt hierna van Senna en Sven Versteeg.

0: We sluiten af met vuurwerk en de final countdown. Europe. Tot volgende week. Dan komt Anne van Bolletje, bekend van Beschuit, live langs. Tot volgende week en stel veel plezier met Jaap en Glenn.
1: De speciale nieuwe op Radio Gingen.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Comomeer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers.
2: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Hey, ja, goed. Goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere deze avond gewoon te getrouwd te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 FM in de Goudse Eter. En op het internet natuurlijk. Ga daarvoor naar goudstad.nl en daar kun je hem terugluisteren. En daar vind je ook de plekken waar je hem voor de rest ook terug kunt luisteren. Dat zijn heel veel streamingsdiensten voornamelijk. Goed. Agnes en Julia Stone, daar begon ik mee. Vanwege het vrij en simpele feit dat zij een nieuwe plaat uit. Ik zag hem al een poosje niet meer aankomen. Ik denk, die zijn een beetje lekker allebei op het solopad. Mijn broer en zus uit, ik dacht Nieuw-Zeeland, die maken nog steeds samen ook muziek. En daar ga je dus over een klein half uurtje ga je daar meer van horen. Voorlopig hoorde je Sweet Jet Plane. Dat was het eerste wat ik in ieder geval van ze kende. Er zat daar nog een plaatje voor me. Dit is het eerste album wat ik kende. Een mooie plaat, veel gedraaid. Door met een plaat van nu. Uit Dublin ergens komen ze vandaan. Greater Dublin. Chalk. Flink elektronische dingen maken zij. En ik ben er gek op. Ik draai ze altijd als ze iets nieuws uit hebben. Zo ook nu. Titel dit keer komt er bij de BBC denk ik wat minder makkelijk door. Dan hoop je op gefluit. Hier bij Goudstad heet het gewoon Get Fucked. Dit is Chalk.

Ja, mooi zijn synthesizer kan je in één keer uitzetten. Zo'n computer, bam, klaar, staan slot. Goed, get fucked. Laat niks te wensen over. De nieuwe plaat dus van Chalk uit Greater Dublin, zullen we dan maar zeggen. En als je dan ietsjes naar het zuiden gaat, dan kom je in het leefgebied van de volgende band, Just Mustard. Ik kwam ze een paar jaar geleden stom toevallig tegen en op het internet. En sindsdien volgen ze... brengen af en toe eens een keer wat nieuws uit. En dat is, ik hou er heel erg van. Het is een beetje dream pop, noemen ze het geloof ik wel. Het zit een beetje tegen de doemige, gothic-achtige aan. Mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik in de jaren 90 helemaal bezeten was van de band. Dat heette The Cranes. En daar schurkt het wel, vind ik, behoorlijk tegenaan. Luister naar, er zijn geen pretletters. Luister naar de nieuwe plaat van ze, Endless Deathless. Dit is Just Mustards.

het kader van misschien een beetje vreemd, maar wel lekker, vond ik in ieder geval. Just Mustard, Endless Deathless, zo heet de plaat. Ja, in Spiral Carpets, die kenden hun gloriedagen vooral in begin jaren 90, tijdens die hele Manchester scene toestand. Toen is het heel lang stil geweest, hebben ze 10 jaar geleden of zo hebben ze weer een plaat uitgebracht, weer heel lang stil geweest. En dit jaar komt er een nieuwe worp van deze band en er zijn nu al een paar dingetjes van gedropt en dat klinkt veelbelovend. Dus de meest recente is There Is A Better Way, dat is There's A Better Way, mooi aan elkaar geschreven. Laten we maar eens luisteren of dat zo is in Spiral Carpets. We'll be right back.

Dat is een fijn blaadje, toch? Die Manchester Sound zit er nog wel in, maar ze zijn het ook al een beetje kwijtgeraakt. En dat is goed, want dat is alweer een ding uit het verleden, zeg maar. In Spiral Carpets, hoor je dus. There's a better way. Cage the Elephant, die heeft ook een tijd lang niks van zich laten horen. Hebben we 2 jaar geleden of zo nog een plaat uitgebracht. Die viel een beetje tegen, maar er komt nu het een en ander weer aan. En daar is een plaat van voor uitgestuurd. Die ga je zo horen. En die klinkt dan wel weer een soort van veelbelovend. Dus we geven ze nog een kans, zullen we maar zeggen. Beachers in Tennessee. Dan heb ik voor de zekerheid, maar als kunnen is er redelijk op orde, maar ook niet zo paraat. Maar voor de zekerheid toch eventjes de kaart erbij gepakt van de Verenigde Staten. En Tennessee ligt inderdaad gewoon point blank in de middel, dus daar is geen strand te vinden. Dus er zal een bepaalde vorm van cynisme aan te pas komen. Mocht je denken, wat hoor ik allemaal? Ik heb het raam openstaan en er zijn buiten wat kinderen aan het spelen, dat je dat weet. Goed, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

Cage the Elephant dus, Beaches in Tennessee. En ik heb de kaart nog even goed geraadpleegd, maar er is inderdaad er is amper water te vinden daar, joh. Dus wat ze nou willen, ik weet het allemaal niet. Goed, door met de band die ik jaren geleden openden zij Record Store Day hier in de platenzaak. En ik was ontzettend onder de indruk van de band. Ik had nog nooit van ze gehoord. De Subterranean Street Society, zo noemen zij zichzelf. Het is een Deen en twee Nederlanders, geloof ik. En opereer vanuit Amsterdam. En ja, breng een mooie muziek uit. En er is weer een nieuwe plaat uit. En ga er eens lekker voor zitten. Het is een beetje rustige muziek, zullen we zeggen. Zeker voor Indie 2000. Dit is Indispensable Love. Dit is de Subterranean Street Society.

Iranian Street Society, Indispensable Love. Ja, en als ik deze bandnaam uitspreek, dan weet ik weer waarom ik een keer, sorry, technische geleuter van mij, een de-esser moet gaan regelen voor mijn mengpaneeltje hier thuis. Goed, door met een mevrouw die al sinds eind jaren 80 bezig is, volgens mij, PJ Harvey. Engelse singer-songwriter, brengt gewoon met de regelmaat van de klok nieuwe platen uit, doet het best goed. Het is nu alweer een paar jaartjes stil, dus er zal weer iets aan gaan komen. En ondertussen is er wel iets gearriveerd, maar dat is niet zomaar een plaat. Zij is gevraagd blijkbaar door Brian Cox, professor Brian Cox, moet je dan tegenwoordig zeggen. Om een liedje te schrijven, een nummer te schrijven bij een programma wat hij maakt, Emergence. En dat heeft ze gedaan. En dat is het volgende nummer geworden. En ik heb even snel zitten zoeken, want Brian Cox die kennen we ook nog van een band. Deer heette die band, blijkbaar. Maar dat heb ik even van Wikipedia. Het staat erbij dat hij een wat grotere hit gehad heeft begin jaren 80 met een band. Hij speelde keyboards en dergelijke tijdens zijn studie. En dat deed hij heel behoorlijk. Maar sinds een hele poos is hij al een soort van wetenschappelijk programmamaker bij de BBC. En dat doet hij ontzettend goed. Dus het schijnt dat Sir David Attenborough gezegd heeft dat hij hem als zijn natuurlijke opvolger ziet. Nou, dan heb je toch wel aardig voor elkaar, denk ik zomaar. Die man die zegt dat niet zomaar. En het valt me dan ook iedere keer op hoe jammer het is dat we volgens mij zo iemand in Nederland een beetje missen. Die goede dingen gewoon goed uit kan leggen op televisie of desnoods op het internet. Maar goed, dat terzijde. Laten we eens naar de nieuwe PJ Harvey gaan luisteren. Dit is Voyager. Thank you.

PJ Harvey's Voyager. Speciaal gemaakt voor het nieuwe programma van professor Brian Cox. Emergence. En er staat hier ergens... we moeten kunnen beleven hoe het voelt om in het eindloze heelal te zweven. Nou, dat gaat best aardig af met deze plaat, want zweverig is het zeker. Fijn, ik vind het een fijne plaat, zo stiekem weg. Ik hoop dat er binnenkort weer wat meer komt van deze mevrouw. Goed, ik begon dit programma met Angus en Julia Stone. Die hebben een nieuwe plaat uit. Monroe heet dat ding. Laten we eens naar gaan luisteren.

0: doet het wel goed op de zwoele zomeravonden dit. Angus en Julia Stone, dus Monroe. Nieuw werk van deze band. En deze broer en zus, volgens mij uit Nieuw-Zeeland. Yard Act. Volg ik al een post, draai ik veel in die 2000, omdat ik het een onwijze toffe band vind. En daar is de Volkskrant nu ook achter, zag ik van de week, want die hebben er gewoon volle bak 5 sterren gegeven voor dat nieuwe album wat ze uit hebben. You're Gonna Need a Little Music. Nou, wij wisten dat natuurlijk al lang dat het een geweldige band was. En ik denk, weet je wat, ik pak gewoon even iets willekeurigs van die nieuwe plaat van Yard Act. En ik pak gewoon een titelnummer, waarom ook niet. Het kan zomaar. You're Gonna Need a Little Music dus. Nieuw werk van Yard Act.
1: So we were on this long drive.

voor je artiest klinkt dit bijna frivol. You're gonna need a little music. En ja, wie kan het daar nou mee oneens zijn, toch? Gewoon zowel mogelijk muziek als het even tegen zit. Zet wat lekkers op wat je mooi vindt, maakt niet uit wat. En dan knap je er meestal wel weer aardig van op. Goed, mevrouw uit Rotterdam. Ik kwam er via Bandcamp op. Daar staat Female Gaze Indie Rock by artist en producer Beth Tayu. Zo heet zij, based in Rotterdam. En in Keulen. Ze zit op twee plekken. Dat vind ik wel bijzonder. Maar maakt niet uit. Ze komt blijkbaar uit Rotterdam. En dat is altijd in moeite waard om eens even te gaan luisteren hoe dat dan klinkt. Het is de Female Gaze Indie. Ik weet het niet. Laten we maar eens kijken hoe dat dan klinkt. Het is een beetje massief, zullen we maar zeggen. Cataphone, zo heet het. Catphone, zo heet dat ding. Dit is Beth Tayu.

Ja, Bad Time hoorde je met Catphone, die dus goed. Het gezelschap Men Women Chainsaw, die rare naam, blijft de vreemde titel voor een band, maar ze maken wel toffe muziek. Ik draai ze al een paar maanden sinds ze plaatjes uitbrengen. We hadden al Nosedive, dat is een hele grote geweest. Hele grote binnen context van in die 2000 en dat soort dingen natuurlijk. Goddamn Lizard Man, dat is ook best wel redelijk succesvol geweest. En ze hebben een nieuwe plaat uit. En die is ook weer leuk. Die is wel wat makker dan de platen daarvoor. Dus lekker rustige, relaxed muziek. Something Else to Give. Dit is Men, Woman, Chainsaw.

Ik ben wel tamelijk benieuwd naar het hele album van deze band. Man, Woman, Chainsaw, dus hoorde je. Wat is het? Something Else to Give. Dat dus. Goed, het eerste uur zit er weer bijna op. Tot het nieuws. Ga je luisteren naar de zanger van The National, Matt Berninger. Die brengt ook solo platen uit de laatste tijd veel. Dus. En daar is een nieuwe plaat uitgekomen. Martini Mi Fazzo. Geen idee wat dat betekent. Maar dit is in ieder geval de nieuwe Matt Berninger. Tot het nieuws. Tot straks.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de twee jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro... Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Kio hoorde je. Band die ik wel vaker draai in dit programma, omdat ik het gewoon een toffe band vind. En het is wel wat rustiger hoor. Je hoort nog steeds wel een beetje die crunchy invloeden allemaal. Maar het is wat makker dan wat de fans gewend zijn. Op zich helemaal niks mis mee natuurlijk. Boards of Canada hebben een heel album uit ondertussen. Inferno heet het ding. Ik heb al een paar keer stukken van gedraaid en ik blijf het geweldig vinden. Luister nog een keer naar Prophecy at 1420 MHz. Dit is Boards of Canada.

Ja, blijft een prachtige plaat dit, wat die mannen maken. Boards of Canada. En zoals wel vaker gezegd, ze komen helemaal niet uit Canada. Nee, ze komen uit Schotland. Dus goed, Prophecy at 1420 megahertz. En zoek dat maar eens een keertje op. Er gaan leuke verhalen eronder over wat deze frequentie zou betekenen in wetenschap en bijgeloof. Dus dat. Goed, Laster, weet ik niet zo heel veel van. Ze worden onder Dream Pop geschoven. Een beetje shoegaze ook wel. Ik heb het van Bandcamp, dus daar vind je altijd leuke dingen. Maar het staat niet per se heel erg vol met achtergrondinformatie. Ik zou zeggen, luister naar Laster. Dit is Forever.

Ja, tamelijk onbekende band dus. Luster hoorde je, Forever. Maar ik vind het wel een erg fijne plaat. Ik ga deze band even nauwlettend in de gaten houden. Hij gaat bij mij op de lijst met platen of met bands die, waar ik meer van wil weten, zeg maar. Forever dus, Luster. Goed, sommige bands, ik heb het vaker gezegd, willen gewoon niet gevonden worden op internet of waar dan ook. En geeft zichzelf een godsmogelijke naam. Nou, de volgende band heeft dat ook, want als je daarna gaat zoeken, kom je een heleboel dingen tegen. Ik zou zeggen, laat het je kinderen niet doen. De band heet Adult T DVD. Nou, dan weet je wel ongeveer waar je dat...

Ja, Adult TV, DVD. Waarom kom ik op TV iedere keer? Adult DVD. Cowboy on Isle 3. Daar dus zit hij, daar woont hij op de derde rij. Goed, begin jaren 80 toen had ik nog wel eens wat cd's van mensen die dan soundtracks maakten achter series en zo. Ik had onze ene meneer Ryuichi Sugimoto. Niet Sakamoto, nee, ik zeg het goed. Sugimoto. En volgens mij is Vangelis er ook nog mee bezig geweest. En er waren wat meer van dat soort dingen. Waarin bepaalde synthesizer klanken heel dominant waren. Dingen waren toen natuurlijk net een beetje uitgevonden. Dus daar waren ze allemaal druk mee aan het experimenteren. Ik heb het idee dat de volgende band of die platen ook beluisterd heeft. Misschien in de platencollectie van papa, mama, opa en oma. Je weet het niet. Of misschien wel de oude synthesizers overgenomen heb van die band. Want zeker het begin van deze plaat zit er, klinkt er precies zoals... nou, dit kan zomaar uit 1983 ontsnapt zijn. De band heet Mandrake Handshake. En dit is Envol.

Mandrake Handshake hoorde je. En vol. Ja, zo heet het ding. Meer is niet. Ik kan het niet helpen. Goed, leuke plaat. Door met, ja, ik had, het lijkt wel of bands uit Schotland op de een of andere manier niet zo trots zijn op hun afkomst. Had ik net al Boards of Canada die uit Schotland kwamen. Nu heb ik een band die Arab Strap heet. Die uit uit Schotland komt. Band is al een jaartje 30 in de weer. Ja, is vrij consistent in wat ze maken. Volgens mij kan me herinneren dat het vroeger bij Jan Douwe Kroes kunnen wel eens gedraaid werd. Daar komt het een beetje neer, maar daar kan ik me in vergissen. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Ik vind het wel mooi. Dit is Glenmore Magic. Dit is Arab Strap.

0: ze kunnen dan Schotland wel niet in de naam zetten, maar je kan het toch vrij duidelijk horen waar de heren vandaan komen. Arab Strap hoorde je, Glamour Magic. En Magic schrijf je met CK op dit moment. Het gaat er allemaal een beetje over de waanzin van de industrie van facelifts en dat soort dingen. Mensen die godsvermogens uitgeven om er anders uit te zien en dan denken dat dat mooier is. Daar zijn ze nogal tegen. Tenminste, daar hebben ze een mening over. Laten we het daarop hebben en dat hoorde je hier. Goed, door met Gurriers. We hebben een nieuwe plaat uit, Party Lines. En Party is in dit geval niet een feestje, maar verwijst naar politieke partijen en de lijnen die zij uitzetten. En daar zijn ze het niet altijd mee eens. Ze zijn nogal politiek geëngageerd, deze heren. Luister maar eens hoe deze plaat begint. Party Lines, dit is Gurriers.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

ADR's en boos. Of maybe not amused op een andere manier. Maar ze zijn er niet blij mee in ieder geval. Gurriers, hoorde je. Party Lines. Heerlijk. Goed. Als de Nieuw-Zeelandse zangeres Aldis Harding een plaat uitbrengt, dan ga ik altijd even luisteren. En waar ze begon met toch wat meer donker, folky-achtige klanken, is ze de laatste tijd al veel meer gewoon een goede indie-popzangeres, zeg maar. Laten we het daarop houden. En daar is niks mis mee. Luister naar haar nieuw werk. Het is net uit Heet van de Naald. Ik weet niet wat ik allemaal hoor, maar er komt het een ander voorbij. I Ate the Most. Dit is nieuw werk dus van Aldis Harding.

doen we nog meest een beetje aan Laurie Anderson denken. Van lang geleden. Aldous Harding hoorde je. I ate the most. Ja, het is al voorbij, zeg maar. Goed. Wishy, een klein bandje. Net begonnen uit Indianapolis. Uit de Verenigde Staten. Een beetje punky, een beetje grunchy. Leuk fris. Het klinkt allemaal niet heel nieuw, maar het is, dat is het allemaal wel. Luister naar Lovesick. Dit is Wishy.

Ja, na een nieuwe plaat van een nagelnieuw bandje. Het bandje heet Wish He. En het nummer heet dan Love Sick. Dat had je zoiets als je al vermoedelijk geraden. En als je had gedacht dat het uit begin jaren 90 kwam, dan had men het ook zomaar kunnen geloven. En hoewel ik vermoed dat ze nog niet eens bestonden toen de tijd, dat ze nog niet eens leefden, hadden ze, als ze daar rondgelopen hadden, de volgende band al tegen kunnen komen. Want die was toen al volop in de weer. Ik heb het over Dinosaur Jr. Blijft gewoon jarenlang lekkere, stevige muziek maken. Dit is hun meest recente werk. Several Got Away. Dit is Dinosaur Jr.

Rotterdam. En zo stop je zijn plaat. Dinosaur Junior dus. Several Got Away. Goed, het gezelschap Big Red. Dat is een solo project van Joseph Scarisbrick. Dat lees ik niet op natuurlijk. En die ken je van The Orchestra. En dat heb ik een tijdje geleden gedraaid. Ook zo'n band die niet te vinden is op het web. Ja, ze zijn er wel, maar je moet even goed zoeken. Ja, dit is allemaal wat anders ingetogener. Het is een beetje sickeneurig, maar ik vind het wel mooi. Big Red is dit. Isn't he funny?

Zo, kan ik een plaat afmaken natuurlijk. Lekker, heerlijk. Isn't he funny? Big Red hoor je. En die bracht ons bijna bij het einde van deze Indie 2000. Er is nog één plaat. En die komen uit Amsterdam. De Clittens heten ze. Dit is hun nieuwe werk, Taxi. Ik zou zeggen, tot een volgende keer.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas del Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Paul Megens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
5: Dit is RTV Gouwe Stad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.
7: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
8: Ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. We zijn er weer heerlijk op je woensdagavond hier op Radio Gouwe Stad. En wat heb ik het weer gemist, zoals elke week. Lekker man, ik heb hele leuke plaatjes voor je meegenomen deze week. En ook hele leuke personen die langskomen in deze show vanavond. Normaal gesproken is het een one-man show en heb ik af en toe een sidekick hier zitten. Maar nu hebben we ook een artiest en iemand die een praatje komt houden. Dat is leuk zeg. Hij is

Maar eerst gaan we luisteren naar dit heerlijke plaatje wat ik afgelopen weekend in Duitsland heb geschazamd. Ja, ik was namelijk op het Perucaville Festival, net over de grens, bij Wezen. Op Airport Wezen, om het goed te zeggen. En daar heb je heerlijke dance en house classics, waaronder ook deze. Hier is Hold On Honey van Groovebeat.

because a good man is hard to find.

0: ultimate seduction.
1: Hier, live op Radio Gouwestad. Armin van Buuren. Heerlijk. Voor mij staat een van de leukste DJ's uit Gouda. Al mag ik het zelf zo noemen. De spanning begint aardig op zijn gezicht toe te nemen. Hij heeft er hartstikke veel zin in. We hebben namelijk een live artiest in de studio. DJ Theo. Ik zeg DJ Theo, knal hem erin.
2: Broeder, dit is toch DJ Theo in die mix?
3: Ja, ik doe het normaal, man. Dat mag. Doe het normaal, man.

0: great?
1: Well, it was pretty good.
0: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
0: It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
0: It was pretty terrible.
1: It was bad.
0: It was awful.
1: I was terrible.
0: Get him away!
1: Hey, boo!
0: Boo!
2: DJ Theo hier live op Radio Gouden Stad. Kijk, wat heerlijk zeg. Heel eventjes ombouwen. Hij komt eventjes aanschuiven voor een leuk interviewtje. Hallo.
3: Ben ik klaar voor?
2: Je bent er klaar voor. Hij staat erop hoor.
3: Mooi hè?
2: Hey, wat leuk dat je dit hebt kunnen doen. Wat relaxed dat je even tijd kon maken.
3: Het was veel te lang geleden.
2: Ja hè, dat vond ik nou ook. We hadden deze afspraak namelijk eigenlijk vorige week staan. Van het een komt het ander. Hier en daar wat ertussendoor.
3: Uiteindelijk is het gelukt. Daar
2: ja,
3: gaat het
2: precies.
3: Om.
2: Zo is het inderdaad.
3: De mix is nogal klaar.
2: Kijk, lekker hoor. Heb je lang geoefend op deze mix?
3: Ja, toch weer wel. Je wilt toch weer de puntjes op die zetten. Omdat het toch lekker loopt allemaal. En dan is het thuis net weer anders dan in de studio. Dus. Maar volgens mij is het wel aardig gelukt.
2: Ja, ja, het klonk lekker. Dat Mooi. Einde is vooral heel grappig natuurlijk Leuk. Met de Muppets. En het begin, dat is een herkenbaar intro.
3: Ik ken iemand die heeft dat gemaakt voor mij. En die staat aan de andere kant van het raampje.
2: Ja, ja, klopt. Ja, ik heb dat intro...
3: goud, helemaal goud.
2: Een tijdje geleden inderdaad leuk. Ingesproken. Hartstikke leuk. Een beetje een zomerse mix. Wat voor muziek heb je eigenlijk allemaal gedraaid?
3: Beetje
2: voor de mensen die het
3: nieuw,
2: niet kennen.
3: Hè? Ik heb de start gemaakt met 2 classics. Nou, we kennen ze eigenlijk allemaal. Cici Peniston met...
2: Waar stopt hij ook alweer?
3: Finally, kennen we nou vergeten. Finally, ja, weer een speciale mix. De Dario Camanito Revive. Leg hem daar maar neer.
2: Ja, precies.
3: Juist.
2: Daarna kwam
3: Mojo van de Sparrow en Barbosa remix. Ik haal ze overal vandaan, je ziet het al.
2: Ja, dat merk ik.
3: Dat waren 2 classics. Erachteraan 2 actuele plaatjes. Jonas Blue en Malief met de Edge of Desire. De Dario

0: Zo is het.
1: Over zomers gesproken, vakantieplannen? Of misschien al gehad?
0: Ik ben er geweest, maar ik ga nog een keertje.
1: Kijk, heerlijk
0: september
1: man.
0: Mogen we nog een keertje en dan gaan we het accuutje weer opladen.
1: Kijk, groot gelijk heb je.
0: Alsjeblieft.
1: En aankomend weekend nog plannen toevallig?
0: Oeh, ja, Trukster Festival.
1: Kijk, leuk. Daar gaan we het zo meteen ook nog eventjes over hebben. Ik ben namelijk de aankomende twee dagen hartstikke druk bezig met een flinke oppoetsactie. Nou goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ga ik zo meteen iemand over bellen. Theo, hartstikke bedankt. En wellicht zien we elkaar snel weer.
0: Graag gedaan, tot de volgende.
1: Tot de volgende. Hoi hoi. Off my face, don't know where I am. Cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

Hesse tijd hier op Radio Gouwestad. En wat was die lekker zeg. Net Theo, DJ Theo live in de mix. Zometeen hebben we nog een leuk belafspraakje. Waarover, dat ga je zo meteen horen. Eerst gaan we luisteren naar de nieuwe plaat van Fischer. Oh, gaat hij nog? Ja, kijk, daar komt hij. What a life. En laatst uitgebracht. Zo lekker. Hier op Radio Gouwestad.

0: Ja, we sluiten de woensdag natuurlijk zoals gewoonlijk weer af met heerlijke House Classics. Vandaag hebben we ook een heerlijke DJ-set gehad van DJ Theo. En aan de telefoon hebben we nog een gast in dit programma. Lars, ja. Je zit aan de telefoon, jongen.
1: Goedenavond, Troy.
0: Kijk, leuk man. Hey Lars, we hebben vandaag al samen besteed, maar hoe heet het? Morgen hebben we nog een dag gepland samen.
1: Ja, nog even hard toetsen voor Truckster uiteraard, hè.
0: Kijk, leuk man. Voor de mensen die het niet weten, wat is het precies?
1: Het is een heel groot truckshow. Ja. Er komen allemaal vrachtwagens naar één plek toe en dit is op het PT-circuit in Assen.
0: Oké, nou wat leuk. Kan je daar prijzen winnen? Is dat groot? Hoe werkt dat?
1: Ja, heel het circuit is gevuld met allemaal mooie vrachtwagens. En er zijn 24 vrachtwagens die doen echt mee voor de allermooiste van Nederland.
0: Ja.
1: Dus, en de rest staat erbij om te vieren en om bier te drinken.
0: Zoals jij dus. Zoals jij dus.
1: Ja, ook ja, zeker.
0: Leuk. Zeker. Mochten de mensen luisteren die er naartoe gaan, waar kunnen ze jou vinden dan dit weekend?
1: Waar kunnen ze... bij Showstraat.
0: Oké, dus je staat echt tussen de 24 mooiste.
1: Je hebt een, dat is het paddock.
0: Ja.
1: En dan heb je de Showstraat. Daar staan ook een aantal hele mooie auto's die helemaal opgebouwd zijn.
0: Ja.
1: Zoals die van mij. En de rest, de wat minder bijzondere auto's, die staan langs de baan. Dus mij kan je vinden op de Showstraat.
0: Kijk, leuk. En waar kunnen ze jou aan herkennen?
1: Ja, aan de toch, ik vind wel een van de mooiste blauwe kleuren. op de auto staat heel groot Ruudborst.
0: Ja.
1: Dus het is een auto met donkerblauw, lichtblauw en wit.
0: Kijk.
1: Maar boven kan niet.
0: Nou, dat valt inderdaad niet te missen. Dat klinkt goed. Wat hebben we de afgelopen dagen gedaan? We hebben lekker gepoetst. Morgen staat er nog een druk programma. Wat heb je allemaal op het programma staan voor mij?
1: We gaan nog even poetsen, we gaan waksen en we gaan nog even de laatste paar dingetjes even nalopen, even vernieuwen. En dan is hij, als het aan mij ligt, helemaal klaar.
0: Kijk, dat klinkt hartstikke goed.
1: Ik ga de vrijdagochtend naar Assen doen.
0: Kijk, leuk man. Heel veel plezier dit weekend. Ik zie je morgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe laat hadden we tot afgesproken? Uurtje of 8?
1: Ja, mijn best. Kom maar.
0: Ik ben er om 9, vriend. Tot morgen!

Ja, ik heb deze week weer flink mogen genieten van alle leuke muziek die gedraaid is. Volgende week ben ik er gewoon weer gezellig bij. En dan gaan we gewoon weer heerlijke plaatjes draaien. Ik heb al een klein lijstje klaargezet met leuke muziek. En ik weet zeker dat je dat leuk gaat vinden. Volgende week woensdagavond om 9 uur ben ik live te beluisteren. Mocht je dit programma nou terug willen luisteren, kan dat altijd via de website van Gouwestad. En daarnaast kan je natuurlijk ook op zaterdagavond terugluisteren. Dan een uurtje later van 10 tot 11. Leuk hè? Ga dat zeker doen. Gaan we checken. Ga ons volgen. En wellicht zien we elkaar en horen we elkaar volgende week. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgo Hondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
1: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
0: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.